0: D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: uit de regio.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorkum zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorkum het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna.

allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er één naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs een van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: can't tell. Goodbye.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9:00 wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorinchem zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorinchem het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. 1 van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

zijn al een tijdje samen. Als ik daar goed over nadenk, dan is dat gek. Gelachen, gejank, door dik en dun.

0: want je bent. En je blijft. Mijn allesie.
1: Non-stop. De nacht van Ridderkerk.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorkum zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen.

Gelopen week was in de binnenstad van Gorinchem het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een workheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met twee auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er één naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs een van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Oever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaitaal met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorkum zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorkum het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. 1 van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: just to give it all to.
1: De nacht van Ridderkerk non-stop.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Krimp aan de IJssel is gisteravond laat geschoten vanuit een auto. Dat gebeurde aan de Jagermast. Volgens de politie stond de wagen stil. Na het schieten zou de wagen zijn weggereden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Er is ook nog niemand aangehouden. In Hoek van Holland is een vrouw licht gewond geraakt bij een steekpartij in de Theeboomstraat. Een jongen van 17 is aangehouden, meldt de politie. Het slachtoffer is gecontroleerd door ambulancepersoneel, hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding is geweest voor het steken is niet bekend. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Rijkswaterstaat waarschuwt vandaag automobilisten voor files nu de schoolvakantie voorbij is. Op meerdere plekken wordt nog steeds gewerkt aan belangrijke verkeerswegen. Zo is dit de eerste ochtendspits sinds de Papendrechtse brug van de Radweg Dordrecht is afgesloten. Dat zorgt voor veel meer druk op de A15 en A16. Daarnaast is er nog altijd een vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum. En ook op de A20 zijn werkzaamheden aan de Giessenbrug. Daar is één rijstrook dicht. Rijkswaterstaat adviseert vooral om alternatieven te kiezen voor vervoer, zoals het openbaar vervoer of de fiets. Het zou wel eens kunnen dat de spits Ayase Ueda zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld. De spits lijkt te vertrekken.

0: radioagenda.
1: Benieuwd of er een verborgen schat in uw boekenkast staat? Kom naar de boektaxatie op zaterdag 12 september in Bibliotheek Ridderkerk Centrum. En laat uw boeken beoordelen door antiquair Arie Molendijk. De kosten bedragen €5 per circa 10 boeken. Op zaterdag 5 september vindt de gondelvaartresort plaats. Langs de Waal varen prachtig verlichte boten voorbij en zorgen deelnemers voor een indrukwekkend schouwspel op het water. Nieuw dit jaar is een drijvend mainstage met live muziek. De avond wordt feestelijk afgesloten met een groots eindfeest.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
2: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
1: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
3: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld BTW of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
1: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Knopend Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 9 kilometer file, een vertraging van 10 minuten. En 10 minuten extra op de N207 Bergambacht Alphen aan de Rijn bij de N457 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
6: Sorry?
7: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
8: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
9: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Krimpen aan de IJssel is gisteravond laat geschoten vanuit een auto. Dat gebeurde aan de Jagermast. Volgens de politie stond de wagen stil. Na het schieten zou de wagen zijn weggereden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Er is ook nog niemand aangehouden. In Hoek van Holland is een vrouw licht gewond geraakt bij een steekpartij in de Theeboomstraat. Een jongen van 17 is aangehouden, meldt de politie. Het slachtoffer is gecontroleerd door ambulancepersoneel, hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Wat de aanleiding is geweest voor het steken is niet bekend. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Rijkswaterstaat waarschuwt vandaag automobilisten voor files nu de schoolvakantie voorbij is. Op meerdere plekken wordt nog steeds gewerkt aan belangrijke verkeerswegen. Zo is dit de eerste ochtendspits sinds de Papendrechtse brug van de Radweg Dordrecht is afgesloten. Dat zorgt voor veel meer druk op de A15 en A16. Daarnaast is er nog altijd een vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorkum. En ook op de A20 zijn werkzaamheden aan de Giessenbrug. Daar is één rijstrook dicht. Rijkswaterstaat adviseert vooral om alternatieven te kiezen voor vervoer, zoals het openbaar vervoer of de fiets. Het zou wel eens kunnen dat de spits Ayase Ueda zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld. De spits lijkt te vertrekken naar het Franse Lille. Ueda was vorig jaar topscorer van de Eredivisie. Hij nam gisteren na het 2-2 gelijkspel tegen ADO Den Haag al afscheid van zijn collega-spelers uit de selectie. Feyenoord is nog in gesprek om de laatste details rond te maken. Ueda moet ook nog medisch gekeurd worden. Hoeveel Feyenoord overhoudt aan de spits is niet bekend. Het weer. Af en toe zon, verder stevige regen- en onweersbuien en het wordt vandaag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is nog niet heel erg druk. Op de N207 Bergen-Ambacht Alphen aan de Rijn heb je wel 10 minuten vertraging bij de aansluiting met de N457 in 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Het eerste tienerfeest in de Nieuwe Loods wordt op zaterdagavond 19 september gehouden. Met het tienerfeest wordt het nieuwe schooljaar ingeluid. Voor deze eerste editie staat een uitgebreide line-up op het programma en zijn er verschillende extra activiteiten. Een early bird ticket kost €8. Op zaterdag 5 september vindt de gondelvaartresort plaats. Langs de Waal varen prachtig verlichte boten voorbij en zorgen deelnemers voor een indrukwekkend schouwspel op het water. Nieuw dit jaar is een drijvend main stage met live muziek. De avond wordt feestelijk afgesloten met een groots eindfeest.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
2: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
1: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
3: Maar ja, als je dat geld daar aan besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Nou, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
1: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle. Aan de Oosterparkweg 15. En ook in de Ridderhof.
5: Autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
6: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
6: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
7: Vandaag? Morgen?
8: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
11: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080-619-411.
12: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: weerbericht.
1: De ochtend startte deze maandag nog droog met wat zon, maar vanuit het zuidwesten trekken er buien over de regio. En die buien kunnen plaatselijk pittig uitpakken met veel neerslag in korte tijd en ook vergezeld gaan van een donderklap. Tussen de buien door kan de zon zich af en toe laten zien. In de loop van de middag neemt de buienkans geleidelijk aan wat af. Bij een matige wind, vanochtend uit het zuidwesten, vanmiddag uit de meer westelijke richting, komt de temperatuur vanmiddag uit op 19 of 20 graden. Vanavond zien we soms het zonnetje schijnen met eerst nog een kleine kans op een bui. Komende nacht blijft het droog en bij een wisselend bewolkt weerbeeld en een zwakke tot matige wind uit het westen koelt het af tot 14 graden.

0: Jaase Ueda zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld. De spits lijkt te vertrekken naar het Franse Lille. Ueda was vorig jaar topscorer van de Eredivisie. Hij nam gisteren na het 2-2 gelijkspel tegen ADO Den Haag al afscheid van zijn collega-spelers uit de selectie. Feyenoord is nog in gesprek om de laatste details rond te maken. Ueda moet ook nog medisch gekeurd worden. Hoeveel Feyenoord overhoudt aan de spits is niet bekend. Het weer. Af en toe zon, verder stevige regen- en onweersbuien en het wordt vandaag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam, 10 kilometer file tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein. De vertraging is een kwartier. 5 minuten vertraging op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven, 4 kilometer. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar, 5 kilometer file. Een half uur vertraging. De N434 Wassenaar-Zoeterwoude is dicht bij Knoopend Hofvliet door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Het eerste tienerfeest in de Nieuwe Loods wordt op zaterdagavond 19 september gehouden. Met het tienerfeest wordt het nieuwe schooljaar ingeluid. Voor deze eerste editie staat een uitgebreide line-up op het programma. Er zijn er verschillende extra activiteiten. Een early bird ticket kost €8. Op zaterdag 5 september vindt de gondelvaartresort plaats. Langs de Waal varen prachtig verlichte boten voorbij en zorgen deelnemers voor een indrukwekkend schouwspel op het water. Nieuw dit jaar is een drijvend mainstage met live muziek. De avond wordt feestelijk afgesloten met een groots eindfeest.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
1: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
3: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
1: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum 4 kilometer file door opruimwerkzaamheden. Bijna een half uur vertraging. En 206 Heemstede-Zoetermeer tussen de A44 en de A4 3 kilometer file. Door een ongeluk op de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. De weg is dicht bij knooppunt Ommendijk. En er omrijden dat gaat via N44 en de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slekkeveer. Telefoon 0180 499 555.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
5: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Vision,
6: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
5: Miss Beauty Fashion,
6: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
5: Eetcafé De Parel,
6: Lidl,
8: Libra
5: en Café Bonnes.
6: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
9: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
10: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

0: Weerbericht.
1: De ochtend startte deze maandag nog droog met wat zon, maar vanuit het zuidwesten trekken er buien over de regio. En die buien kunnen plaatselijk pittig uitpakken met veel neerslag in korte tijd en ook vergezeld gaan van een donderklap. Tussen de buien door kan de zon zich af en toe laten zien. In de loop van de middag neemt de buienkans geleidelijk aan wat af. Bij een matige wind, vanochtend uit het zuidwesten, vanmiddag uit de meer westelijke richting, komt de temperatuur vanmiddag uit op 19 of 20 graden. Vanavond zien we soms het zonnetje schijnen met eerst nog een kleine kans op een bui. Komende nacht blijft het droog en bij een wisselend bewolkt weerbeeld en een zwakke tot matige wind uit het westen koelt het af tot 14 graden.

iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De eerste ochtendspits na de vakantie in onze regio is best meegevallen. Dat zegt de ANWB. Ze spreken van een voor een maandag reguliere ochtendspits in de regio Rijnmond. Rijkswaterstaat waarschuwde voor veel drukte omdat het einde van de vakantie samenvalt met werkzaamheden, bijvoorbeeld op de randweg Dordrecht, de A20 en de Algarabrug. Ook mogen vrachtwagens nog steeds niet over de Merwedebrug bij Gorkum. Ondanks dat het ook nog eens een keer regende vanmorgen, zijn lange files uitgebleven. Dat komt ook deels, zegt de ANWB, omdat veel mensen nog wel op vakantie zijn, ook al zijn de scholen weer begonnen. Na Cambuur Feyenoord heeft een van de slachtoffers van het vuurwerkincident blijvende gehoorschade opgelopen. Dat zegt de algemeen directeur Jesse Bergsma van Cambuur, onder meer tegen ESPN.
2: Ja, die hebben we gisteren allemaal gezien. Gisteren hadden we een bijeenkomst met de slachtoffers. Dank voor het vragen trouwens. Het zijn er 7. En het varieert van zeg maar lichte wondjes tot aan echt blijvende gehoorschade. En dat is echt heel, heel ernstig. Een man van 41 jaar die het gehoor heeft van een 70-jarige, die is erg emotioneel.
1: Het vuurwerk was afkomstig uit het vak met Feyenoord aanhang. Meerdere projectielen kwamen erbij terecht tussen de Cambuur supporters die gewond raakten. Politie, Cambuur en Feyenoord werken samen om mensen opgepakt te krijgen. Er zijn al meerdere mensen geïdentificeerd. Die hebben al een stadionverbod voor de thuiswedstrijden van Feyenoord en mogelijk ook in de rest van het land. Het aantal vermisten na de stortvloed in Nepal en Tibet is flink opgelopen. De Nepalese rampendienst zegt dat nu ruim 4200 mensen zijn vermist. Gisteren waren dat er nog 2500. Het aantal doden is in Nepal is inmiddels opgelopen naar ruim 900. Het reddings- en bergingswerk gaat nog steeds door, hoewel de kans om overlevenden te vinden steeds kleiner wordt. In Nepal zitten volgens de autoriteiten mensen vast in tunnels van waterkrachtcentrales. Burgemeester Schouten van Rotterdam moet vandaag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie over corona. Ze wordt niet verhoord in haar positie als burgemeester, maar destijds was ze vicepremier. Het thema deze week is reflecteren en vooruitkijken over het besturen tijdens een pandemie. Het doel van de enquêtecommissie is het leren van het gevoerde beleid beter voorbereid te zijn op toekomstige gezondheidscrisissen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, verder stevige regen- en onweersbuien en het wordt vandaag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.

opruimwerkzaamheden. Op de N206 Heemstede Zoetermeer bij de A4 2 kilometer file, kwartier vertraging. N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Tussen Kwintsel en Den Haag-Wateringseveld 3 kilometer file. Door een kapotte auto 25 minuten vertraging, maar de weg is weer vrij. N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Bij knooppunt Hoofdvliet is de weg helemaal dicht. Dat komt door een ongeluk in de Corbulo-tunnel. Omrijden via Wassenaar en Leidschendam via de N44 en N14 A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Op zaterdag 5 september vindt de gondelvaartresort plaats. Langs de Waal varen prachtig verlichte boten voorbij en zorgen deelnemers voor een indrukwekkend schouwspel op het water. Nieuw dit jaar is een drijvend mainstage met live muziek. De avond wordt feestelijk afgesloten met een groots eindfeest.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer, meldt met de tekst Lake Ontario Now and Always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 4 kilometer file tussen Knoop het Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. 5 minuten vertraging. De A44 Amsterdam richting Den Haag. 3 kilometer file bij Wassenaar Centrum. Een kwartier vertraging door opruimwerkzaamheden. En 434 Wassenaar richting Zoetewoude is dicht bij Knoop het Hofvliet door een ongeluk in de Corbulo-tunnel. Omrijden via Wassenaar en Leidschendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: autoschadeherstel Alderliesten. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: weerbericht.
1: De ochtend startte deze maandag nog droog met wat zon, maar vanuit het zuidwesten trekken er buien over de regio. En die buien kunnen plaatselijk pittig uitpakken met veel neerslag in korte tijd en ook vergezeld gaan van een donderklap. Tussen de buien door kan de zon zich af en toe laten zien. In de loop van de middag neemt de buienkans geleidelijk aan wat af. Bij een matige wind, vanochtend uit het zuidwesten, vanmiddag uit de meer westelijke richting, komt de temperatuur vanmiddag uit op 19 of 20 graden. Vanavond zien we soms het zonnetje schijnen met eerst nog een kleine kans op een bui. Komende nacht blijft het droog en bij een wisselend bewolkt weerbeeld en een zwakke tot matige wind uit het westen koelt het af tot 14 graden.

Jouw eigen house and dance show. Op Radio Ridderkerk, The Beat Company. Iedere zaterdagavond tussen 10 en 11.

0: voor een maandag reguliere ochtendspits in de regio Rijnmond. Rijkswaterstaat waarschuwde voor veel drukte omdat het einde van de vakantie samenvalt met werkzaamheden, bijvoorbeeld op de randweg Dordrecht, de A20 en de Algarabrug. Ook mogen vrachtwagens nog steeds niet over de Merwedebrug bij Gorkum. Ondanks dat het ook nog eens een keer regende vanmorgen, zijn lange files uitgebleven. Dat komt ook deels, zegt de ABB, omdat veel mensen nog wel op vakantie zijn, ook al zijn de scholen weer begonnen. Na Cambuur Feyenoord heeft een van de slachtoffers van het vuurwerkincident blijvende gehoorschade opgelopen. Dat zegt de algemeen directeur Jesse Bergsma van Cambuur, onder meer tegen ESPN.
1: Ja, die hebben we gisteren allemaal gezien. Gisteren hadden we een bijeenkomst met de slachtoffers. Dank voor het vragen trouwens. Het zijn er 7. En het varieert van zeg maar lichte wondjes tot aan echt blijvende gehoorschade. En dat is echt heel, heel ernstig. Een man van 41 jaar die het gehoor heeft van een 70-jarige, die is erg emotioneel.
0: Het vuurwerk was afkomstig uit het vak met Feyenoord aanhang. Meerdere projectielen kwamen erbij terecht tussen de Cambuur supporters die gewond raakten. Politie, Cambuur en Feyenoord werken samen om mensen opgepakt te krijgen. Er zijn al meerdere mensen geïdentificeerd. Die hebben al een stadionverbod voor de thuiswedstrijden van Feyenoord en mogelijk ook in de rest van het land. Het aantal vermisten na de stortvloed in Nepal en Tibet is flink opgelopen. De Nepalese rampendienst zegt dat nu ruim 4200 mensen zijn vermist. Gisteren waren dat er nog 2500. Het aantal doden is in Nepal is inmiddels opgelopen naar ruim 900. Het reddings- en bergingswerk gaat nog steeds door, hoewel de kans om overlevenden te vinden steeds kleiner wordt. In Nepal zitten volgens de autoriteiten mensen vast in tunnels van waterkrachtcentrales. Burgemeester Schouten van Rotterdam moet vandaag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie over corona. Ze wordt niet verhoord in haar positie als burgemeester, maar destijds was ze vicepremier. Het thema deze week is reflecteren en vooruitkijken over het besturen tijdens een pandemie. Het doel van de enquêtecommissie is het leren van het gevoerde beleid beter voorbereid te zijn op toekomstige gezondheidscrisissen. Dan nog het weer bij ons in de regio. Af en toe zon, verder stevige regen- en onweersbuien en het wordt vandaag 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Koobeloop-tunnel is weer vrij. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag staat nog 2 kilometer file bij Wassenaar. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Op zaterdag 5 september vindt de Gondelvaart Resort plaats. Langs de Waal varen prachtig verlichte boten voorbij en zorgen deelnemers voor een indrukwekkend schouwspel op het water. Nieuw dit jaar is een drijvend mainstage met live muziek. De avond wordt feestelijk afgesloten met een groots eindfeest. Het eerste tienerfeest in de Nieuwe Loods wordt op zaterdagavond 19 september gehouden. Met het tienerfeest wordt het nieuwe schooljaar ingeluid. Voor deze eerste editie staat een uitgebreide line-up op het programma en zijn er verschillende extra activiteiten. Een early bird ticket kost €8.
2: Hallo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Bergen-Ambacht-Alphen aan de Rijn bij de N457 staat 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
4: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
8: Slagerij Vreugdenheel,
9: Bloemist Fleur Fashion,
10: Harmode Meijer,
11: Kruidvat,
12: Miss Beauty Fashion,
13: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
14: Eetcafé De Parel,
15: Lidl,
16: Libra
17: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
18: Esther's Middle of the Rook. Een programma met swingende, romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke moed raakt. Luister, zing of dans mee iedere maandagochtend van 11 tot 12 op RTV Ridderkerk. Presentatie Esther Rook.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's, het lekkerste gebak, ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
4: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
6: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
7: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
8: Ga voor meer informatie.

Goedemiddag allemaal, het is maandag 31 augustus 2026. We zitten in week 36, dag 243. En dit is het lekkere tussendoortje voor in de middag. En dit is dan een licht verteerbaar programma met informatie en lekkere muziek. En we noemen het de Sandwich Express. Dus ik zeg je alvast, eet u smakelijk. Wat hadden we voor muziek? 1971, The Sweet. Oh, wat was dat sweet, hè? Zo funny, funny. Zo gezellig. Het wordt een bijzondere week, geloof ik. Want als het goed is, gaan we deze week een beetje verhuizen. Gaat u er ook wel een beetje last van krijgen. Wij hadden al last van een enorme storing van Ziggo. Er was vorige week allemaal wat een ellende levert dat op, hè. Ik weet niet eens of het al goed is, maar wij hebben het opgelost met een andere provider uiteindelijk. Maar het is wel, je bent ineens onthand, hè, als zo'n provider wegvalt. En met een radiostation is dat wel heel lastig als je afhankelijk bent van je internet.

En misschien kun je hem nog wel herinneren op de een of andere manier. Het is 31 augustus 2026. De zon ging op om 6 uur 46. Gaat onder om 20 uur 28. Betekent zo'n 13 uur en 42 minuten dat je hem tegen kunt komen op de Internationale Dag van Mensen van Afrikaanse Afkomst. En dit is Luca. Later 1987 van Suzanne Vega.

0: Suzanne Vega en de plaat die in 1987 in de top 40 stond. Dat was natuurlijk Luca.
1: De Sandwich Express.
0: Is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag
1: Hans Magito.
0: Woensdag en donderdag
1: Aad Hoogendijk.
0: En op vrijdag met
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

0: wel eens door het oog van de naald gegaan. Oog van de nacht nog nooit.
1: Alles kan, alles mag, wat ik krijg door het oog van de nacht.
0: Nou, vooruit, gaan we het ook een keer doen. Oh, met jou ook nog eens een keer. Nou, hartstikke goed. Dat was Flair, nog niet eens zo lang geleden uitgebracht. Door het oog van de nacht. De jarige van vandaag, van harte gefeliciteerd. En maak er een gezellige en een mooie dag van. Het is altijd een bekende jarig. Floortje Dessing is jarig. Sommigen zeggen al Dressing. Nee, Dessing is het gewoon. Nederlandse radio- en tv-presentatrice, programmamaakster, uitgeefster is ook nog en schrijfster. Die laatste twee wist ik niet echt, maar vooruit. Floortje is geboren op 31 augustus 1970, wordt inmiddels 56 jaar. Ook jarig is Mireille Bekooy. Tros vooral was het, hè? Tros presentatrice radio en tv deze volgens mij. Mireille is geboren op 31 augustus 1947, wordt inmiddels 79 jaar. En ook jarig, Have I Told You Lately, Van Morrison, de Noord-Ierse zanger en muzikant. Van, geboren op 31 augustus 1945. En hij wordt vandaag 81 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.

ghetto again. You know, I

Komt uit 2017, Let's Get Together. En dat is het geluid van Beth Hart. I've Got You Under My Skin kennen we natuurlijk vooral van Frank Sinatra en dat soort crooners. Dit is de versie van Frankie Valli en de Four Seasons.

0: Frankie Valli en de Four Seasons uit 1966. And I've got you under my skin. De rubriek Wist u datjes? Twee data die bij heel veel mensen volgens mij in het geheugen gebeiteld zijn. De eerste, 31 augustus 1997. Kun je die nog herinneren op de een of andere manier? Komt Diana Spencer, de ex-vrouw van nu koning Charles III van Groot-Brittannië, samen met haar vriend Dodi Al-Fayed om het leven bij een auto-ongeluk in de Alma-tunnel in Parijs. Allerlei complottheorieën, nou, je kent het verhaal vast wel. En op de een of andere manier komt ze nog regelmatig als naam terug, al is het maar om de zoons, hè. En de andere datum die in het geheugen gerist staat is een hele bijzondere voor de liefhebbers van de piraten, de zeezenders. 31 augustus 1974. De zeezenders Radio Veronica, Radio Noordzee Internationaal en Radio Atlantis stoppen noodgedwongen met uitzenden. Kan je dat nog herinneren, dat moment?
1: De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Er moet misschien nog veel gezegd worden. Ik heb de tijd niet. En ik kan het ook niet meer. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland.

Na de laatste minuten van Radio Veronica moest het toch even stil zijn en dat kon niet anders. We gingen wel door met onze rubriek Ik hou van Hollands. En ik kwam van John Lamers, die ken je misschien nog wel. Die heeft een aantal van die hitjes gemaakt in die tijd. En dit was uit 1961, Crazy Love.

0: All I Need Is You. The Great Expectation. En dat was de een van Sienna Spyro. En die heeft de afgelopen weken in ieder geval ook in de top 40 gestaan. Dan weet je dat in ieder geval.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Weerbericht. Vandaag de laatste dag van de meteorologische zomer. En deze dag die sluit niet echt in stijl af. Want de bewolking zal overheersen. En er vallen verspreid over het land een aantal buien. Die kunnen pittig uitpakken met veel regen in korte tijd. En vergezeld gaan van een donderklap. Tussen de buien door kan de zon zich soms even laten zien. En bij een meest matige en in de middag soms even vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het in de middag ongeveer 20 graden. Minimum temperatuur 16 graden, max 20. Zonkans 40%, neerslagkans 95%. Weercijfer voor vandaag een 6. Komende dagen zijn er opklaringen en neemt de kans op regen af in Ridderkerk. Het is 20 graden overdag en de temperatuur 's nachts daalt tot ongeveer zo'n 14 graden Celsius. De wind die waait uit het zuidwesten en is matig, windkracht 4. De

0: 1974 maakten we kennis met The Three Degrees. En ze scoorden gelijk een hele grote hit. En dat was natuurlijk The Dirty Old Man. Tijd voor het lokale nieuws.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Beginnen we met het bekervoetbal van afgelopen weekend. RVVA tegen RKDEO werd 2 tegen 1. Rijsoord ZBC 97 ging niet door, want ZBC heeft zich teruggetrokken uit het bekertoernooi. Slikkerveer Donk 0 tegen 4 en Bolnes tegen Roon 3 tegen 6. Een boodschappenbus van Facet die rijdt vanaf september in meerdere wijken. En dat is hartstikke goed natuurlijk. En Chanticoor de Brulboeier zorgde voor weer een sfeervolle amazingavond tijdens de zomeravondconcerten. Er zijn er nog 2 te gaan op 4 en 11 september aanstaande. En niet alleen te lezen dit soort zaken via de website, maar ook via de RTV Ridderkerk app. En die is weer gratis te downloaden via jouw eigen App Store.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

I'm on my way. En dat is dan even van Gio Vanka. Misschien ken je die vast nog wel. Deze week weer allerlei activiteiten natuurlijk. De vakanties zijn ze een beetje over, dus dan komt het allemaal weer langs. En van 2 tot en met 30 september bijvoorbeeld is er in de IJsvogel de tentoonstelling Waterplanten en Waterkwaliteit. En wat hebben ze met elkaar te maken? De IJsvogel is open op woensdag van 1 tot 5 uur in de middag en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. En aanstaande vrijdag is er weer een SER zomeravondconcert. Het ene laatste van dit seizoen. En dat is met Popcore Something Else en het orkest Soreo.

For Dancing in ieder geval, van de Nolans, de Nolan Sisters. Zo noemden ze zich aanvankelijk, maar later werd het gewoon de Nolans. Dat was veel makkelijker. En het was een grote hit in 1980. Wat ook mooi is, dat we nog in de uitagenda wat dingen hebben staan al voor september. Donderdag 3 september van 8:30 tot 9:30. Ridderkerk op wielen. Ach, gezellig jongens, voor de skaters, de skielers, et cetera, et cetera. En de start is op het Dillenburgplein. En dan zaterdag 5 september, dat is altijd leuk. Traditioneel, van 7:30 tot in de kleine uurtjes misschien wel, de gondelvaart Rijshoort. Ja, dat is altijd hartstikke mooi. En diezelfde zaterdag, maar dan in de middag, is er een historische wandeling in Rijshoort. Die start bij het voormalige wapen van Rijshoort. Sommigen zeggen ook Roslovel, maar het wapen, dan weet iedereen waar het om gaat. Maar een historische wandeling doen is iets anders dan met de wandelclub op pad.

0: mandolin. In de jaren 60 Jasperina de Jong die het zong. En Sugarly deed het een beetje wat meer uptempo. Met Sugarly Hooper trouwens. Hè. Ja, ze is niet meer onder ons helaas. Maar was een feestbeest, zou je haast kunnen zeggen. Met in ieder geval dit nummer, de Wandelclub. Afgelopen week in de combinatie, die hebben we nog niet genoemd. Nee, op de voorpagina van de combinatie een prachtige foto van de Ridderkerk op wielen skaters event. En van de afgelopen week. En het komt weer snel aan, ik zei het al, 3 september weer. Veel belangstelling voor, hartstikke goed is dat allemaal. En de brandweer hadden ze ook veel belangstelling voor. Nou ja, ze hadden het vooral druk met brand in een schuur, in de keuken en in een vuilniswagen. Jongen, je leest het allemaal in de combinatie van de afgelopen week. Heb je wat te sturen aan de combinatie? Doe dat dan aan redactiecombinatie@barlokalemedia.nl. Dan de gemeentekrant De Blauwkaai. Heb je die gemist? Dan kun je hem altijd nog vinden op www.ridderkerk.nl. Tabblad Actueel. Dan heb je bijvoorbeeld gemist in de gedrukte versie de tegeltaxi. Die komt er weer aan. En kunstwerk De Zeemeermin op de golven. Ja, herinnering aan de strijd tegen water in Bonnes te vinden. En dan weer naar school toe. Let op, want ze komen er weer aan. Hè. Extra op het verkeer letten. En met name ook op die fietsers die weer langskomen. Want ze gaan weer naar school, dus hou het allemaal in de gaten. Dat is de opdracht in ieder geval.
1: Top 40 trio.
0: We zitten in week 36 van 1966. De top 3. Op nummer 3 The Love Is Spoonful met Summer in the City. Die stond al op 3 in de 5e week van 13 weken. De 2e plaats is voor The Trucks With a Girl Like You. Stond al op 2 in de 6e week van 14 weken. En ook de nummer 1 stond al op nummer 1 als tenee van de Beatles. Met Eleanor Rigby gekoppeld aan The Yellow Submarine. De 3e week van 14 weken. Dan de nieuwkomers op nummertje 40. The Small Faces met All or Nothing. 13 weken genoteerd. 38 Ray Conniff Singers. Ook de Mike Sam Singers met Lara. Theme. En dat staat ook al voor Somewhere My Love. Zouden 19 weken in staan. En op 36 Chris Montez met The More I See You. Zouden 5 weken in staan. En de hoogste nieuwkomer van de week 36 in 1966 is de lijn van Michel Polnareff. En dat is L'amour avec toi. Oftewel, love me please, love me. En die zouden 8 weken in staan.
1: Top 40, toch trio?
2: Nummer 40.

0: was hem weer voor vandaag, de Sandwich Express. Morgen zijn we er weer. Straks is de Riddermatinee-tijd, dus ik zeg bedankt voor het luisteren voor dit deel. En tot straks.
1: Nummer 28.

0: 7 in de Eter en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omver gegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Met Hans Magieto.

0: op maandag.
1: Op Radio Ridderkerk.
0: Het is maandag 31 augustus 2026. Wat gaat dat jaar toch sneller? We zitten in week 36 en op dag 243. Tot drie uur zijn we bij je met deze Riddermatinee. En daarin algemeen en lokaal nieuws, informatie en een muzikale mix van herinneringen uit de nationale en internationale muziekgeschiedenis. René en de Renato over muziekgeschiedenis. Niemand laat zijn eigen kind alleen, zou ik maar zeggen. Save Your Love! En die kwam uit de jaren 80. En in die tijd werd er, maar later ook natuurlijk door Borsato, maar bijvoorbeeld door de Albertis, Italiaanse muziek vertaald naar het Nederlands.

0: Aanvankelijk was er alleen een Willy Alberti versie, maar deze uit 1995 is met Willy en Willeke samen. En zo hoort het ook natuurlijk, de liefde van een kind, de glimlach van een kind. Waar het allemaal over kan gaan, de glimlach dus in dit geval. Waar het ook over kan gaan, overigens, is het weer. We gaan eens kijken naar het weer. Het eerste uur altijd het weer voor vandaag. En straks in het tweede uur kijken we even verder naar de komende dagen.
1: Radio Ridderkerk. Weerbericht.
0: Voor het weer kijk je uiteraard op rtvridderkerk.nl. Maar wil je een heel uitgebreid weerverhaal? Kijk dan ook eens op weerstationridderkerk.nl. Want daar beginnen wij ook onze verhalen mee. Vandaag is het de laatste dag van de meteorologische zomer. Maar deze sluit niet echt in stijl af. Want de bewolking zal overheersen en er vallen verspreid over het gebied een aantal buien. En die kunnen pittig uitpakken met veel regen in korte tijd en vergezeld gaan van een donderklap. Tussen de buien door kan de zon zich af en toe wel even laten zien. En bij een meest matige en in de middag soms even vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het in de middag ongeveer 20 graden Celsius. Minimum temperatuur 16 graden, max 20 graden. Zonkans 40%, neerslagkans 95%. Weercijfer voor vandaag een 6. Straks in 2 uur van de Ridder Matinee kijken we even naar het weer voor de komende dagen.
1: Radio Ridderkerk.

Tony Willet haal je er altijd direct uit. Hè. Dat is een bekende sound. En dat was natuurlijk bij de groep Pussycat, waar ze hoogtij vierden. En later is ze solo gegaan, maar Pussycat blijft natuurlijk de band waar ze grote successen mee haalden. En dit was Lovers of a Kind.

0: 2017, Let's Find Each Other Tonight. Jules Holland samen met, je had het al gehoord natuurlijk, hè, José Feliciano. Ook weer zo'n stem die je overal uithaalt op de een of andere manier. Eens even kijken hoe het is met het lokale nieuws.
1: Dit is het lokale nieuws.
0: Aanstaande vrijdag 4 september is er een filmmiddag voor senioren in Wijkcentrum West. Dat is allemaal aan de Bokstoornstraat nummer 80. De start van de film is om 13:30. En de gemeente verwijdert een aantal bronzen beelden uit voorzorg voor diefstal. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen als er al wat diefstallen gepleegd zijn. En de Donkse Fair vierde een jubileumweekend. Het was natuurlijk om te beginnen op zaterdag hartstikke leuk. Prachtig weer en langzamerhand ging dat toch een beetje veranderen, dat weerbeeld. En dat was ook gisteren natuurlijk voor een deel zo. Dat allemaal, het jubileumweekend van de Donkse Fair bij Huis ten Donk. Voor details en meer informatie kijk je op rtvridderkerk.nl.
1: Radio Ridderkerk in de middag.

geleden. Mr. Props. Hoe zou het gaan met een Nederlands product, hè? Dat mag het zijn. Nothing Really Matters. CR Zomeravondconcerten, de één na laatste, komt eraan aanstaande vrijdag 4 september. 19 uur, want dan is het een half uurtje vroeger, hè? Het popcore Something Else samen met Soreo. Seniorenorkest van de regio is dat volgens mij. 4, 5 en 6 september aanstaande. Dan is het weer tijd voor de Wereldhavendagen.

prachtige muziek van The Box Tops uit 1967. En het heet The Letter, een bijzonder mooie bijdrage die ze leverden aan de Nederlandse muziekgeschiedenis.

0: G, samen met, ja, het kan niet anders, hè, Bruno Mars. Wat is die populair tegenwoordig? En iedereen wil wel een liedje met hem zingen op de een of andere manier. En terecht, mag je zeggen. Stil, dat is de titel van de plaat. Voor het volgende onderwerp wordt het helemaal niet stil.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de Dubbelaar. De Dubbelaar.
0: Dubbelaar van een artiest die je niet zo vaak hoort, denk ik, bij ons. Maar ook sowieso niet veel hoort. Misschien wel muziek van hem, maar dat is iets heel anders. Het gaat over Erasmo Carlos, geboren op 5 juni 1941. En overleden op 81-jarige leeftijd op 22 november 2022. Een singer-songwriter uit Brazilië. Zijn overlijden overigens kwam 4 dagen na de uitreiking aan hem van een Grammy Award voor het beste Portugees-talige album wat hij had gemaakt. Nou, dat is toch wel wat, hè? In de 60's, de jaren 60, was hij een pionier van de zogenaamde rock scene in Brazilië. Hij schreef zo'n 600 liedjes niet alleen. Hij werkte daarbij samen meer dan 50 jaar met zijn jeugdvriend, naamgenoot voor wat betreft de achternaam, Roberto Carlos, die ook platen maakte. Hij was mede-auteur van het liedje 'Eén kopje koffie' van de Nederlandse band VOF De Kunst. Erasmo Carlo maakte een interessante mix van bossa nova, samba, rock en blues. We gaan luisteren naar twee nummers van hem uit 1976. Cachaca Mecanica en uit datzelfde jaar O Comiliao. Je gaat luisteren naar Erasmo Carlos.
1: Dit is de Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar, de Dubbelaar, de Dubbelaar.

0: stond zo'n aardje, zo'n golfje erboven. Moet het meer een, in de combinatie met de O een ouw worden, begrijp ik. Maar ja, in de tekst stond hij niet zo, dus ik hoor het alleen maar vooral. We hebben geluisterd naar Erasmo Carlos. Hij had uit 1976 Cachaca Mecánica en uit datzelfde jaar O Comi Lau.
1: De Dubbelaar.

Herb Alpert uit de jaren 60, 67 om precies te zijn. Het was Casino Royale. En naar Brazilië een beetje Latin sound van Herb Alpert. Op zaterdag 12 september van 11 tot 2 uur... twee voorstellingen aan de Werfkade. Boele is Bonnes, of is het gewoon Bonnes is Boele? Over de geschiedenis van Boele. Gratis luistervoorstelling van 60 minuten aan de rivier. Dus als het een beetje weer is, dan is het nog hartstikke gezellig ook. Allemaal een koptelefoontje op en luisteren naar een soort podcast met wat uitleg erbij. Dan weet je dat in ieder geval zaterdag 12 september aanstaande.

1978, het geluid van Mieke en Charlie Chaplin. Zal vast wel door vader Abraham geschreven zijn. Het ging over Charlie Chaplin. Een wereldberoemde artiest natuurlijk. Vooral op de film Op het Witte Doeken. En over artiesten gesproken die wereldwijd beroemd zijn geworden in de loop der jaren. Dan moeten we natuurlijk weer even melden. Dolly Parton, afgelopen week overleden. En je hebt natuurlijk al veel kunnen beluisteren van Dolly Parton. En Erik doet 2 weken lang volgens mij een soort tijdlijn met al haar hits en al haar verhalen. Op de vrijdagavond is dat natuurlijk in onze country music programma's. Wij doen een duet dit keer. In het eerste uur en tweede uur ook. We beginnen met het duet met Kenny Rogers. Beroemd. Island in the Stream.

1983, een duet van twee wereldsterren, want dat mag je ze noemen, hè? Kenny Rogers en Dolly Parton. Dolly Parton is afgelopen week overleden, zoals je wellicht gemerkt moet hebben, want er is veel gedraaid van haar muziek. Zaterdag 5 september vanaf 7:30 tot de kleine uurtjes, de gondelvaart op de Waal. In Rijsoord is dat allemaal, hè. Beleef op zaterdag 5 september aanstaande de sfeervolle gondelvaart. En geniet van prachtig verlichte boten, maar ook de omgeving. Nu, ik weet niet of je alles op de Rijksstraatweg afgelopen dagen bent geweest. En 's avonds is er al heel wat verlichting te zien. En die heeft allemaal met dat sfeervolle element van Rijsoord te maken. Spectaculaire licht- en lasershows en gezellige avond voor jong en oud. Dat is de bedoeling van de gondelvaart van Rijsoord. En zaterdag 12 september van 10 tot 4 uur is er weer Open Monumentendag, ook in Ridderkerk. Bezoek dan diverse, het zijn een stuk of 14 deelnemende monumenten. En dan ben je helemaal op de hoogte van wat er te doen is op dat gebied in Ridderkerk.

Come With Me van Zazie. En dat is vrij recent uitgebracht. Ja, de kerk biedt een verrassend veelzijdig aanbod aan sportmogelijkheden. Ik weet niet of je dat weet, maar het is weer tijd om weer nieuwe zaken op te pakken. Het nieuwe seizoen begint weer natuurlijk voor een heleboel verenigingen. Dus je kunt van alles uitproberen wat je misschien wel leuk vindt. Je kunt de pumptrekbaan een keer gaan bezoeken bijvoorbeeld en lekker uitproberen. Je krachten testen bij de CrossFit of lid worden van de voetbalvereniging. Of lekker padel ontdekken. Dat is ook hartstikke leuk natuurlijk, hè? Laat je inspireren en vind de ideale plek om jouw sportieve passie te beleven. Sportscholen, voetbalclubs, hardloopverenigingen, wandelclubs, hockey, tennis, vechtsporten, fietsen, badmintonnen, tafeltennis. En natuurlijk kun je ook aan denksporten gaan doen, hè? Maar ook aan dansen of iets dergelijks. Allerlei balsporten waar je nog aan mee kunt doen. Kijk eens wat de mogelijkheden zijn in Ridderkerk.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6:00 vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: De Bloemenjungle. Voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle. Aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
3: Autoschadeherstel Alter Liste. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
4: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
4: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
5: Vandaag. Morgen.
6: Ster in uur uit. Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Auto Taalglas laat je niet barsten.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
9: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 080 619 411.
10: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: Met Hans Magieto.

Tweede uur van de Riddermatinee. We zijn tot 3 uur bij je. Met lokaal nieuws, informatie en muziek uit ons collectief muziekgeheugen. En liefde overwint alles, hè. Love will conquer all. En dat was uit 1986, het geluid van Lionel Richie. We hebben nog veel meer voor je bij Radio Ridderkerk. Overal en altijd het laatste lokale nieuws. In de FM op de 105.7. En in het digitale portaal. Daar kom je ons tegen op internet, op van alles en nog wat. En natuurlijk ook op DAB+. Nummer 1 uit de jaren 90. Des Ray. Oh, yeah, yeah, yeah. 1998.

prachtige muziek van Desiree. En dat kwam allemaal uit 1998. En ze scoorde nummer 1 hit mee. 98. We gaan naar 96. Weet je met hoeveel mensen we toen waren in Nederland? Makkie, hè?

0: tijd dat de gulden er nog was. En die lieten ze toen in hun waarde, maar ja, de waarde van de euro is weer een heel ander verhaal. Als je hem nu zou moeten maken, deze plaat, ja, de wetten voorschrijven, laat je in hun waarde. 19 miljoen mensen misschien wel. Het was Fluitsma en Fantijn en het kwam allemaal uit 1996. We gaan eens kijken hoe het met het weer is. Of we ons in de weerwaarde kunnen laten op de een of andere manier. Luister naar het weerstation Ridderkerk.
1: Radio Ridderkerk. Weerbericht.
0: Vandaag maximum 20 graden zonkans, 40% neerslagkans, 95%. De weercijfer voor vandaag is een 6. Komende dagen zijn er opklaringen en neemt de kans op regen af in Ridderkerk. Het is 20 graden overdag en de temperatuur 's nachts die daalt naar zo'n 14 graden Celsius. De wind die waait uit het zuidwesten en is matig windkracht 4. De temperaturen de komende week zijn redelijk stabiel. Dinsdag 20, woensdag 21, geldt ook voor de donderdag, vrijdag en zaterdag 21 graden. En zondag 22 graden Celsius.
1: Radio Ridderkerk op maandag

Like I'm Gonna Lose You van Meghan Trainor. En je hoorde de stem al, John Legend. Dat kwam allemaal uit 2015. De tijd vliegt, vrienden. Wat ook mooi is, is de muziek van Billy Joel, maar dan in de uitvoering van Diana Krall.

0: beetje een jazzy versie geworden, maar dat hoort bij Diane Krall. Komt uit 2003 en is Just the Way You Are. Het is tijd voor het lokale nieuws. rtvridderkerk.nl, daar vind je het allemaal. En hier hoor je het.
1: Radio Ridderkerk. Nieuws.
0: Het bekervoetbal is begonnen en aanstaande zaterdag 5 september zijn er de volgende wedstrijden. Om 3:00 de FC Skilders tegen RVVA. Om 2:30 Rijnsoord thuis tegen Heerensdam 2. Om 3:00 is het Schoonhoven tegen Slikkerveer. En ook om 3:00 is het Transvalia Zwart-Wit tegen Bolnes. En de zomervakantie is voorbij. Werk aan de weg gaat gewoon door. Dus houd rekening met allerlei zaken die op met name de trajecten van de A15, A16, A20 plaatsvinden. Die zouden kunnen zorgen voor vertraging van 30 tot 60 minuten. En woensdag 9 september aanstaande is er een muzikale middag met de Evergreens in Trefpunt Oost. Vanaf 2:00. Je leest het allemaal bij rtvridderkerk.nl.
1: Radio Ridderkerk in de middag.
0: En dit is Alex Warren. And the Rescuer.
2: Cover my tracks, I can't bear.

0: Alex Warren en The Rescuer uit 2026. Er zijn weer heel wat activiteiten de komende periode. Zaterdag 12 september bijvoorbeeld van 11:30 tot 14:30 in de middag in de Biep in het centrum van Ridderkerk, dus dat is het Koningsplein. Een boektaxatie. Ja, dat is mooi, jongens. Er zijn mensen die dan wel eens een bingootje hebben, zou ik willen zeggen. En zaterdag 12 september van 5:00 af tot 11:00, denk ik. Op het Koningsplein is er weer de Radio NL Artiestenshow. Een avond vol met muziek en gezelligheid. Met onder andere Frans Bauer en de 3J's. En natuurlijk een aantal lokale helden en regiohelden. Want dat hoort er dan allemaal wel bij de artiestenshow van Radio NL. Ga het meebeleven en ik hoop dat het zo lekker weer wordt. Dan is het allemaal voor iedereen een hartstikke leuk evenement. En nog tot en met 29 september in de Oudheidkamer is er de wisseltentoonstelling uit ons depot. Altijd leuk. Iedere woensdag tot en met zaterdag van 14:30 tot 16:30 te bezichtigen. En zondag 13 september van 10:30 tot 17:00 is er buiten zwembad de fakkel, de zogenaamde hondenplons. Kom samen met je trouwe viervoeter, de hond, een duik nemen in het zwembad, het buitenzwembad. Hè. Shoppen bij verschillende standhouders en natuurlijk ontmoeten van andere speelmaatjes voor de hond. Want dat is ook wel eens leuk. En vanaf 14 september tot en met 9 oktober in het gemeentehuis Ridderkerk is er de najaarsexpositie van de kunstroute Ridderkerk. Nou, dan hebben we die weer gehad en gaan we toe naar wat wij noemen de dubbelaar.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar.
0: Zoveel als mogelijk op de maandag in de 2 uur Nederlandse productie. En we gaan lekker terug in de tijd. Want we hebben dit keer Saskia en Serge, een zangduo. Dat bestaat uit gitarist-zanger Ruud Schaap. Geboren in Den Helder op 22 maart 1946. 80 inmiddels, hè? En zangeres Trudy van den Berg, geboren in Grotebroek, Noord-Holland, 23 april 1947. In 1967 won het duo Trudy en Rudy, Trudy en Ruud, de eerste prijs voor het beste Nederlandstalige lied bij een talentenjacht die Max van Praag hield in Loosdrecht. In 1969 ging het duo verder onder de naam Saskia en Serge. En dat was ook het jaar waarop ze trouwden. En ze zijn nog steeds getrouwd, volgens mij. In eerste instantie vooral Nederlandstalige muziek die ze brachten. En daar maakten ze iets mee. Het spinnenwiel en Zomer in Zeeland natuurlijk. Hè. Maar daarna werd het country muziek. En het eerste album, country album, kwam uit in 1976. Uit die periode gaan we wat draaien. In de tipperade hebben ze overigens 11 platen laten staan. En in de top 40 zijn er 10 terechtgekomen. De grootste hit kwam uit 1980. Mama, he's a soldier now. Ook alweer die country music, hè, waar we het over hadden. Wij gaan draaien. 2 platen. En de een is uit 1976. Don't Tell Me Stories. En uit 1984 een best grote hit. The Country Disco Train. Nou, dan hoor je vanzelf wel wat er allemaal in zit, want het zijn allemaal hele bekende platen. We gaan naar Saskia en Serge.
1: Dit is de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar, de dubbelaar.
2: Hello, darling. I see. You're not coming home tonight. Well, what am I supposed to say? Yes, I know the reason.

De dubbelaar werd verzorgd door Saskia en Serge met uit 1976 Don't Tell Me Stories. Een duidelijk verhaal was dat. En uit 1984 de Country Disco Train. En daar scoorden ze aardig wat hits mee. Je hebt geluisterd naar

Big Sky Country. Het is de zogenaamde Nashville-versie van The Acoustic Alchemy. En dat komt allemaal uit 2006. Het is de hoogste tijd voor de Nederlandstalige plaat na de dubbelaar. Een live versie van Dobbe, Dobbe, Dobbe. Van Jasperina de Jong.

Ja, performer, dat kon ze zeker. Jasperina de Jong en Dobbe, Dobbe, Dobbe. Een van die platen die ook in de tipparade is blijven hangen, maar eigenlijk meer verdiende. Maar dan wordt het album weer beter verkocht van de show die ze toen de tijd maakte. De site van de combinatie er nog even bijgepakt. Wie verdient de vrijwilligersprijzen? Nou, je kunt weer nomineren. Dat is altijd goed, hè? Dat is deze tijd zo'n beetje dat dat speelt. En dan bij de nieuwjaarsreceptie, dan wordt het bekend wie, wat en waar. En dan de gemeente verwijdert een aantal bronzen beelden uit de voorzorg voor diefstal. En dat komt omdat er een paar gestolen zijn. En dat is hartstikke waardeloos. Nou, en dan is het terecht dat ze dit soort dingen weghalen. Het eerste uur hadden we het al even over het overlijden van Dolly Parton. En we zeiden, we doen duetten dit keer. We hadden al Kenny Rogers. En dit is Porter Wagoner. Zij zingen samen We'll Get Ahead Someday.

Als je goed oplet, dit komt uit 68, is die stem van Dolly Parton eigenlijk zelden veranderd. Ze heeft goed voor zichzelf gezorgd op dat gebied. We draaiden Porter Wagoner samen met Dolly Parton en We'll Get Ahead Someday.

De meeste tijd hoor je de versie van Lee Hazelwood samen met Nancy Sinatra. Maar dit was natuurlijk Johnny Cash, zijn vrouw June Carter. En in 1968 hadden ze het over Jackson. De gemeentekrant De Blauwkaai, heb je hem gemist? Dan kan je hem altijd nog terugvinden via www.ridderkerk.nl. Tabblad actueel. En dan heb je gewoon de digitale versie te pakken van De Blauwkaai. Afgelopen week de tegeltaxi komt er weer aan. Hè? De actiesteenbreker is dat volgens mij. En het spreekuur voor de wijk, brandweer en de BOA's komt er ook weer aan. Dat is woensdag, dus dat is deze week al. 2 september van 10 tot 12 uur in de kazerne van de brandweer. En weer naar school. Dus dat betekent opletten geblazen, want er komen al die fietsers weer langs. En dat is gevaar op de weg. Love's not for me.

Graham Gouldman. En die prachtige Love's Not For Me. René's Song. Komende twee weken kan het een beetje rommelig zijn bij ons, want we gaan verhuizen van de Saven in Lomansstraat naar de sportlaan nummer 20, bij het Gemini College daar, en bij To Be, de muziekschool of het cultuurcentrum. We gaan daar ook de loods en de goot tegenkomen, dus het wordt geweldig. Maar ja, verhuizen kost even wel wat moeite. Dus soms zit het mee, soms zit het tegen, maar we hopen dat het toch een beetje mee gaat zitten. Want de afgelopen week zat het wel tegen, in de oude studio in ieder geval, met het verhaal van Ziggo. We hebben nog niks gehoord van ze, geloof ik. Oh ja, een nieuw modem gekregen. Dat werd dan afgegeven. Zo gaat dat nou eenmaal. Ik zeg bedankt weer voor het luisteren voor deze Ridder Martinet. En tot een volgende keer.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6:00 vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11:00 vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
3: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
4: Bakkerij Vos,
5: Slagerij Vreugdenheel,
6: Bloemist Fleur Fishing,
5: Haarmode Meijer,
3: Kruidvat,
4: Miss Beauty Fashion,
5: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
4: Eetcafé De Parel,
5: Lidl,
3: Libera
4: en Café Bonnes.
7: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen. Maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde, en ook elke keer

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. CDA-corrivé Elko Brinkman is overleden. De oud-minister en CDA-leider was ziek, zo laat zijn familie weten. Brinkman was geboren in Dirksland, maar zijn familie verhuisde al snel naar Harningsveld-Giessendam, waar hij zijn jeugd doorbracht. Brinkman studeerde en werkte aan de VU in Amsterdam. Daarna kwam hij in de politiek terecht. Brinkman was in de jaren 80 minister in de eerste twee kabinetten van Ruud Lubbers en vervolgens fractieleider van het CDA. Hij zou lijsttrekker worden en Ruud Lubbers opvolgen, maar die trok zijn steun voor Brinkman in. Daarna verliet Brinkman de politiek en ging hij onder meer de bouw in. Van 2011 tot 2019 zat hij in de Eerste Kamer. Elko Brinkman was 78 jaar. Het havenbedrijf Rotterdam en de milieudienst DCMR stellen een onderzoek in naar de stankoverlast die vanochtend is ontstaan in Hoek van Holland en omgeving. Een Griekse olietanker zorgde daarvoor een indringende geur. Als de oorzaak een fout blijkt van de bemanning, kan er een strafrechtelijke procedure komen, laat het havenbedrijf weten. De stank ontstond vermoedelijk door een combinatie van ruwe olie en uitlaatgassen van de tanker. Die versterken elkaar. Meer dan 75 mensen belden naar de milieudienst om te klagen over de stank. De brandweer heeft geen gevaarlijke concentraties gemeten. Drie vrachtschepen van het Rotterdamse bedrijf Grona Shipping gaan in de verkoop. De BV's waarin de schepen zitten hebben vorige week uitstel van betaling gevraagd. Er liep een project met een charteraar en dat is mislukt. Volgens de eigenaar van de Grona Harrier, de Raven en de Kestrel is er inmiddels contact met een geïnteresseerde koper. De financiële problemen zouden geen gevolgen krijgen voor de bemanning, zegt de eigenaar. De schepen liggen op dit moment in Lissabon, Gibraltar en West-Afrika. Een dierenzorgcentrum Louterbloemen in Dordrecht roept op om ook de dierenambulance toestemming te geven om bij spoed over de Baanhoekbrug te mogen rijden. Het centrum verzorgt niet alleen in Dordrecht de acute zorg voor dieren, maar ook in de rest van de Drechtsteden. En doordat de haven de dierenambulance nu niet over de brug mag, duurt het erg lang voor dieren aan de overkant van de Merwede geholpen kunnen worden. Veel mensen klagen over de aanrijdtijden van de dierenambulance, zegt Louterbloemen tegen RTV Dordrecht. Het weer. Vanmiddag kans op een regen- of onweersbui. We zien ook af en toe de zon. 20 graden is het. Vanavond nog een enkele bui, maar in de nacht wordt het vrijwel overal droog. 14 graden wordt het dan. Morgen hebben we heel ander weer dan vandaag met veel meer zon. Stapelbewolking blijft droog. Het wordt dan 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

0: Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterschelde-kering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 naar Rotterdam tussen Zoeterwoude en Ippenburg. 10 minuten vertraging. A12 naar Den Haag tussen Houten Oost en Woerden een kwartier extra. En de A20 naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: autoschadeherstel Alderliste, Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkeveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: weerbericht.
1: De ochtend startte deze maandag nog droog met wat zon, maar vanuit het zuidwesten trekken er buien over de regio. En die buien kunnen plaatselijk pittig uitpakken met veel neerslag in korte tijd en ook vergezeld gaan van een donderklap. Tussen de buien door kan de zon zich af en toe laten zien. In de loop van de middag neemt de buienkans geleidelijk aan wat af. Bij een matige wind, vanochtend uit het zuidwesten, vanmiddag uit de meer westelijke richting, komt de temperatuur vanmiddag uit op 19 of 20 graden. Vanavond zien we soms het zonnetje schijnen met eerst nog een kleine kans op een bui. Komende nacht blijft het droog en bij een wisselend bewolkt weerbeeld en een zwakke tot matige wind uit het westen koelt het af tot 14 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De ondernemersraad van vervoersbedrijf RET vreest voor het einde van de conducteur op de tram. De OR reageert op een proef met QR-codes in 2 trams van de RET. Reizigers kunnen via de QR-codes de RET laten weten als ze zich onveilig voelen. Het gaat om trams waarop niet altijd meer een conducteur mee rijdt. De proef duurt 6 maanden. De RET zegt dat het experiment vooral is bedoeld als aanvulling op de conducteur. Het aantal stankklachten in Hoek van Holland en omgeving is opgelopen naar 87, laat de Milieudienst weten. Vanochtend hing er ineens een olie- of gaslucht die te ruiken was tot in Naaldwijk. Gedacht werd dat er een schip illegaal het ruim had ontgast. Maar de stank bleek afkomstig van een vermenging van de lucht van ruwe olie en uitlaatgassen op een Griekse olietanker. De lading is overgepompt en inmiddels lijken er geen nieuwe klachten meer bij te komen, zegt de Milieudienst. Het havenbedrijf Rotterdam en de Milieudienst onderzoeken nog wat er is gebeurd en of er iemand iets te verwijten valt. CDA-corrivé Elko Brinkman is overleden. De oud-minister, CDA-leider, was ziek, zo laat zijn familie weten. Brinkman werd geboren in Dirksland, maar zijn familie verhuisde al snel naar Hanningsveld-Giessendam, waar hij zijn jeugd doorbracht. Brinkman studeerde en werkte aan de VU in Amsterdam en daarna kwam hij in de politiek terecht. Brinkman was in de jaren 80 minister in de eerste 2 kabinetten van Ruud Lubbers en vervolgens was hij fractieleider van het CDA. Hij zou lijsttrekker worden en Ruud Lubbers opvolgen, maar die trok zijn steun voor Brinkman in. Daarna verliet Elko Brinkman de politiek en ging hij onder meer de bouw in. Van 2011 tot 2019 zat hij ook in de Eerste Kamer. Elko Brinkman was 78 jaar. En het Sound of Music Museum in Oostenrijk, dat over 2 weken opengaat, heeft 3000 spullen in zijn collectie die afkomstig zijn van een Schiedammer. In het museum in Salzburg krijgt de Schiedammer ook een eigen zaal, zo vertelt hij aan Omroep 2. Roger Pluim is al sinds zijn 11e in de ban van de bekende musicalfilm. Sindsdien heeft hij alles verzameld wat hij over de film te pakken kon krijgen, van boeken tot grammofoonplaten, dvd's, cd's tot laserdiscs in alle denkbare talen. Hij schat dat hij 20.000 spullen heeft. Het meeste heeft hij dubbel. Dus hij denkt dat er ook wel een keer een expositie in Schiedam in zit. Zo laat hij aan Omroep 2 weten. Het weer. Het kan vanmiddag en vanavond nog regenen. Onweersbuien is ook mogelijk. Het is 20 graden. Vannacht en koelt het af naar 14 graden. Is het ook droog. Morgen hebben we ander weer dan vandaag. Met zonnige periode, stapelbewolking, droog. En dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het vooral langzaam op de A4 naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid heb je een kwartier vertraging. A12 naar Den Haag bij Harmelen 5 minuten extra. En een stukje verderop bij Bodegraven ook 5 minuten vertraging. De A20 naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. En bij Gouda viel op de N207 richting Bergambacht bij industrieterrein Gouwenstroom 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Het eerste tienerfeest in de Nieuwe Loods wordt op zaterdagavond 19 september gehouden. Met het tienerfeest wordt het nieuwe schooljaar ingeluid. Voor deze eerste editie staat een uitgebreide line-up op het programma. Er zijn er verschillende extra activiteiten. Een early bird ticket kost €8.

0: Radio Ridderkerk.
1: Non-stop muziek voor iedereen.
2: 105.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio loopt het vooral vast op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelofarensveen ben je een half uur langer onderweg. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Verderop op de A4 richting Rotterdam. Tussen Knoop het Hofvliet en Den Haag-Zuid is het op onthoud 10 minuten. En dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein. En de A20 naar Hoek van Holland tussen datzelfde Terbrechtseplein en Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: De Bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons Bloemenjungle Café. De Bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
7: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
6: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
8: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
9: Bakkerij Vos,
10: Slagerij Vreugdenheel,
11: Bloemist Fleur Fashion,
12: Harmode Meijer,
13: Kruidvat,
14: Miss Beauty Fashion,
15: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
16: Eetcafé De Parel,
17: Lidl,
18: Libra
19: en Café Bonnes.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Politiek,
20: informatie
2: en goede muziek. Radio Ridderkerk.
20: Overal
2: en altijd.
21: De Sandwich Express met

Goedemiddag allemaal, het is maandag 31 augustus 2026. We zitten in week 36, dag 243. En dit is het lekkere tussendoortje voor in de middag. En dit is dan een licht verteerbaar programma met informatie en lekkere muziek. En we noemen het de Sandwich Express. Dus ik zeg je alvast, eet u smakelijk. Wat hadden we voor muziek? 1971, The Sweet. Oh, wat was dat sweet, hè? Zo funny, funny. Zo gezellig. Het wordt een bijzondere week, geloof ik. Want als het goed is, gaan we deze week een beetje verhuizen. Gaat u er ook wel een beetje last van krijgen. Wij hadden al last van een enorme storing van Ziggo. Er was vorige week allemaal wat een ellende levert dat op, hè. Ik weet niet eens of het al goed is, maar wij hebben het opgelost met een andere provider uiteindelijk. Maar het is wel, je bent ineens onthand, hè, als zo'n provider wegvalt. En met een radiostation is dat wel heel lastig als je afhankelijk bent van je internet.

En misschien kun je hem nog wel herinneren op de een of andere manier. Het is 31 augustus 2026, de zon ging op om 6 uur 46. Gaat onder om 20 uur 28. Betekent zo'n 13 uur en 42 minuten dat je hem tegen kunt komen op de Internationale Dag van Mensen van Afrikaanse Afkomst. En dit is Luca. Plaat uit 1987 van Suzanne Vega.

0: Suzanne Vega en de plaat die in 1987 in de top 40 stond. Dat was natuurlijk Luca.
1: De Sandwich Express.
0: Is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag
1: Aad Hoogendijk.
0: En op vrijdag met
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

0: wel eens door het oog van de naald gegaan. Oog van de nacht nog uit.
1: Alles kan, alles mag, want ik kruip door het oog van de nacht.
0: Nou, vooruit, gaan we het ook een keer doen. Ook met jou ook nog eens een keer. Nou, hartstikke goed. Dat was Flair, nog niet eens zo lang geleden uitgebracht. Door het oog van de nacht. De jarige van vandaag, van harte gefeliciteerd. En maak er een gezellige en een mooie dag van. Het is altijd een bekende jarig. Floortje Dessing is jarig. Sommigen zeggen al Dressing. Nee, Dessing is het gewoon. Nederlandse radio- en tv-presentatrice, programmamaakster, uitgeefster is ook nog en schrijfster. Die laatste twee wist ik niet echt, maar vooruit. Floortje is geboren op 31 augustus 1970, wordt inmiddels 56 jaar. Ook jarig is Mireille Bekooy. Tros vooral was het, hè? Tros-presentatrice, radio en tv deze volgens mij. Mireille is geboren op 31 augustus 1947, wordt inmiddels 79 jaar. En ook jarig, Have I Told You Lately, Van Morrison, de Noord-Ierse zanger en muzikant. Van, geboren op 31 augustus 1945. En hij wordt vandaag 81 jaar. Van harte gefeliciteerd allemaal.

together again. You know, I.

Komt uit 2017, Let's Get Together. En dat is het geluid van Beth Hart. I've Got You Under My Skin kennen we natuurlijk vooral van Frank Sinatra en dat soort crooners. Dit is de versie van Frankie Valli en de Four Seasons.

0: Frankie Valli en de Four Seasons uit 1966. And I've got you under my skin. De rubriek Wist u datjes? Twee data die bij heel veel mensen volgens mij in het geheugen gebeiteld zijn. De eerste, 31 augustus 1997. Kun je die nog herinneren op de een of andere manier? Komt Diana Spencer, de ex-vrouw van nu koning Charles III van Groot-Brittannië, samen met haar vriend Dodi Al-Fayed om het leven bij een auto-ongeluk in de Alma-tunnel in Parijs. Allerlei complottheorieën, nou, je kent het verhaal vast wel. En op de een of andere manier komt ze nog regelmatig als naam terug, al is het maar om de zoons, hè. En de andere datum die in het geheugen gerist staat is een hele bijzondere voor de liefhebbers van de piraten, de zeezenders. 31 augustus 1974. De zeezenders Radio Veronica, Radio Noordzee Internationaal en Radio Atlantis stoppen noodgedwongen met uitzenden. Kan je dat nog herinneren, dat moment?
1: De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Er moet misschien nog veel gezegd worden. Ik heb de tijd niet. En ik kan het ook niet meer. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een verschrikkelijk gevoel. Een periode wordt afgesloten. Er sterft iets. Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland.

Na de laatste minuten van Radio Veronica moest het toch even stil zijn en dat kon niet anders. We gingen wel door met onze rubriek Ik hou van Hollands. En die kwam van John Lamers, die ken je misschien nog wel. Die heeft een aantal van die hitjes gemaakt in die tijd. En dit was uit 1961, Crazy Love.

0: All I Need Is You. The Great Expectation. En dat was de een van Sienna Spyro. En die heeft de afgelopen weken in ieder geval ook in de top 40 gestaan. Dan weet je dat in ieder geval.
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Weerbericht. Vandaag de laatste dag van de meteorologische zomer. En deze dag die sluit niet echt in stijl af. Want de bewolking zal overheersen. En er vallen verspreid over het land een aantal buien. Die kunnen pittig uitpakken met veel regen in korte tijd. En vergezeld gaan van een donderklap. Tussen de buien door kan de zon zich soms even laten zien. En bij een meest matige en in de middag soms even vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het in de middag ongeveer 20 graden. Minimum temperatuur 16 graden, max 20. Zonkans 40%, neerslagkans 95%. Weercijfer voor vandaag een 6. Komende dagen zijn er opklaringen en neemt de kans op regen af in Ridderkerk. Het is 20 graden overdag en de temperatuur 's nachts daalt tot ongeveer zo'n 14 graden Celsius. De wind die waait uit het zuidwesten en is matig, windkracht 4. De temperaturen voor de komende dagen: dinsdag 20, woensdag 21 graden, donderdag 21 graden, geldt ook voor de vrijdag, zaterdag 21 graden, zondag 22 graden.

0: 2 tegen 1. Rijsoord ZBC 97 ging niet door, want ZBC heeft zich teruggetrokken uit het bekertoernooi. Slinkeveer Donk 0 tegen 4. En Bolnes tegen Roon 3 tegen 6. Een boodschappenbus van Facet die rijdt vanaf september in meerdere wijken. En dat is hartstikke goed natuurlijk. En Chanticoor de Brulboeien zorgt ervoor weer een sfeervolle amazingavond tijdens de zomeravondconcerten. Er zijn er nog 2 te gaan op 4 en 11 september aanstaande. En niet alleen te lezen dit soort zaken via de website, maar ook via de RTV Ridderkerk app. En die is weer gratis te downloaden via jouw eigen App Store.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.

I'm on my way. En dat is dan even van Gio Vanka. Misschien ken je die vast nog wel. Deze week weer allerlei activiteiten natuurlijk. De vakanties zijn ze een beetje over, dus dan komt het allemaal weer langs. En van 2 tot en met 30 september bijvoorbeeld is er in de IJsvogel de tentoonstelling Waterplanten en Waterkwaliteit. En wat hebben ze met elkaar te maken? De IJsvogel is open op woensdag van 1 tot 5 uur in de middag en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. En aanstaande vrijdag is er weer een SER zomeravondconcert. Het ene laatste van dit seizoen. En dat is met Popcore Something Else en het orkest Soreo.

For Dancing in ieder geval, van de Nolan Sisters. Zo noemden ze zich aanvankelijk, maar later werd het gewoon de Nolans. Dat was veel makkelijker. En het was een grote hit in 1980. Wat ook mooi is, dat we nog in de uitagenda wat dingen hebben staan al voor september. Donderdag 3 september van 8:30 tot 9:30. Ridderkerk op wielen. Ach, gezellig jongens, voor de skaters, de skielers, et cetera, et cetera. En de start is op het Dillenburgplein. En dan zaterdag 5 september, dat is altijd leuk. Traditioneel, van 7:30 tot in de kleine uurtjes misschien wel, de gondelvaart Rijshoort. Ja, dat is altijd hartstikke mooi. En diezelfde zaterdag, maar dan in de middag, is er een historische wandeling in Rijshoort. Die start bij het voormalige wapen van Rijshoort. Sommigen zeggen ook Roslovel, maar het wapen, dan weet iedereen waar het om gaat. Maar een historische wandeling doen is iets anders dan met de wandelclub op pad.

0: Ook de mandolin. In de jaren 60 Jasperina de Jong die het zong. En Sugarly deed het een beetje wat meer uptempo. Met Sugarly Hooper trouwens. Hè. Ja, ze is niet meer onder ons helaas. Maar was een feestbeest, zou je haast kunnen zeggen. Met in ieder geval dit nummer. De Wandelclub. Afgelopen week in de combinatie, die hebben we nog niet genoemd. Nee, op de voorpagina van de combinatie een prachtige foto van de Ridderkerk op wielen skaters event. En van de afgelopen week. En het komt weer snel aan. Ik zei het al, 3 september weer. Veel belangstelling voor. Hartstikke goed is dat allemaal. En de brandweer hadden ze ook veel belangstelling voor. Nou ja, ze hadden het vooral druk met brand in een schuur, in de keuken en in een vuilniswagen. Jongen, je leest het allemaal in de combinatie van de afgelopen week. Heb je wat te sturen aan de combinatie? Doe dat dan aan redactiecombinatie@barlokalemedia.nl. Dan de gemeentekrant De Blauwkaai. Heb je die gemist? Dan kun je hem altijd nog vinden op www.ridderkerk.nl. Tabblad actueel. Dan heb je bijvoorbeeld gemist in de gedrukte versie de tegeltaxi. Die komt er weer aan. En kunstwerk De Zeemeermin op de golven. Ja, herinnering aan de strijd tegen water in Bonnes te vinden. En dan weer naar school toe. Let op, want ze komen er weer aan. Hè. Extra op het verkeer letten. En met name ook op die fietsers die weer langskomen. Want ze gaan weer naar school, dus hou het allemaal in de gaten. Dat is de opdracht in ieder geval.
1: Top 40 trio.
0: We zitten in week 36 van 1966. De top 3. Op nummer 3 de Love is Spoonful met Summer in the City. Die stond al op 3 in de vijfde week van 13 weken. De tweede plaats is voor The Trucks with a Girl Like You. Stond al op 2 in de zesde week van 14 weken. En ook de nummer 1 stond al op nummer 1 als ten een van de Beatles. Met Eleanor Rigby gekoppeld aan The Yellow Submarine. De derde week van 14 weken. Dan de nieuwkomers op nummertje 40. The Small Faces met All or Nothing. 13 weken genoteerd. 38 Ray Conniff Singers. Ook de Mike Sam Singers met Lara. Theme. En dat staat ook al voor Somewhere My Love. Zou er 19 weken in staan. En op 36 Chris Montez met The More I See You. Zou er 5 weken in staan. En de hoogste nieuwkomer van de week 36 in 1966 is de lijn van Michel Polnareff. En dat is L'amour avec toi. Oftewel, love me please, love me. En die zouden 8 weken in staan.
1: Top 40 trio.
2: Nummer 40.

0: was hem weer voor vandaag, de Sandwich Express. Morgen zijn we er weer. Straks is de Ridder-matinee-tijd, dus ik zeg bedankt voor het luisteren voor dit deel. En tot straks.
1: Nummer 28.

0: J'aimerais.
1: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag heb je voor het knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. En diezelfde A4, maar dan verderop richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid is het oponthoud een kwartiertje. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
5: Voor een nieuwe PC, laptop, tablet, iPhone of Android-telefoon ga je naar RCC Personal Systems aan de Benedenrijweg 8 in Ridderkerk Centrum. Telefoon 0180 431 777 of ga naar www.rccps.nl.
6: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Ook een boeket bloemen laten bezorgen in Ridderkerk, Rotterdam-Zuid of Barendrecht. Dat kan heel eenvoudig via fleurvision.nl. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Voormalig premier Jan-Peter Balkenende herinnert partijcorrifee Elko Brinkman als een warme persoonlijkheid. Ook was hij evenwichtig en redelijk, vindt Balkenende.
2: Ook na de moeilijke tijd in 1994 heeft nooit naderhand ook daar moeilijk over gedaan. Hij had echt iets met het land, met de partij. Hij was altijd waardig en een ontzettend fijne persoonlijkheid.
1: Balkenende verwijst naar het moment dat Brinkman Ruud Lubbers zou opvolgen als partijleider en daarmee mogelijk als premier. Maar Lubbers trok de steun voor Brinkman in en die verliet daarop voor in ieder geval een tijdje de politiek. Brinkman overleed na een kort ziekbed. Brinkman werd geboren in Dirksland, maar zijn familie verhuisde al snel naar Hanningsveld-Giessendam, waar hij zijn jeugd doorbracht. Brinkman was in de jaren 80 minister in de eerste twee kabinetten van Lubbers en daarna fractieleider van het CDA. Elko Brinkman was 78 jaar. D66, VVD en CDA zouden dicht bij een akkoord zijn, zeggen bronnen rond het kabinet tegen de NOS. De drie coalitiepartijen onderhandelen al de hele dag over de begroting voor volgend jaar. De raming had vanochtend al ingeleverd moeten zijn, maar de deadline is steeds verschoven. Ze moesten er vandaag wel uitkomen, want de stukken moeten uiterlijk vanavond naar de Raad van State. Wat de partijen hebben afgesproken is nog niet bekend. En het ziet er naar uit dat de fluittoon die sinds een paar maanden is te horen in de buurt van de Euromast afkomstig is van de Euroscoop, de lift in de top van het gebouw in Rotterdam. Frans Bezemer van de Milieudienst houdt nog wel een slag om de arm, want er is meer onderzoek nodig.
3: Het is wel zo dat we nog steeds ook wel rekening houden met andere bronnen. Hè? Omdat ja, het is een heel druk deel van de stad. Het is heel moeilijk te lokaliseren. En je ziet ook die reflecties tussen de gebouwen, die kunnen ervoor zorgen dat eigenlijk de bron heel moeilijk meer te vinden is.
1: De eerste klachten kwamen binnen in juni en gingen door na de renovatie van de Euromast. Afgelopen weekend kwamen nog 150 klachten binnen over de fluittoon in de omgeving van de Euromast in Rotterdam. Het weer vanavond is nog kans op een enkele bui. In de loop van de nacht wordt het dan op de meeste plekken droog. 14 graden is het dan. Morgen hebben we een dag die er heel anders uitziet dan vandaag. Met periode met zon, stapelbewolking, droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio.

0: 100.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
2: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
1: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar 1 dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
3: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klaren wie voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben. En welches motief der taart zugrunde liegt.
1: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Goedemorgen.
12: Prettig weekend.
13: Prettig weekend.
14: Prettig weekend.
15: Prettig weekend.
11: Goedemorgen.
12: Prettig weekend.
16: Prettig weekend.
17: Prettig weekend.
16: Actuele informatie, reportages, rubrieken en nieuws in en rond Ridderkerk.

hele goedemorgen allemaal. Van harte welkom aan de luisteraars in Ridderkerk, Zwijndrecht, Heerensdam, Hendrik Iedewambacht en waar ook ter wereld die via de ether of via digitale wegen naar dit gezamenlijke programma van RTV Ridderkerk en Atos RTV luisteren. Welkom bij uw wekelijkse informatieve programma Prettig Weekend. En ook vandaag zijn we niet alleen tot 12 uur bij u, maar tot 1 uur zijn we zelfs bij u. Mocht u na deze uitzending nog meer willen weten wat er in de gemeente gebeurt, dan verwijzen we u graag naar de website en de app van RTV Ridderkerk. Hierop vind je de meest actuele informatie over Ridderkerk. Voor informatie over de gemeente Zwijndrecht en Hendrik Iedewambacht natuurlijk ook, kun je kijken op de website van Atos RTV, want daarop staat de informatie over die gemeente. Techniek van dit programma is in vertrouwde handen van Remco Veldhuizen en David Muis. De muziek wordt zoals bijna altijd vertegenwoordigd door Kees Flash Junior. Maar die Kees is nog eventjes de weg kwijt, denk ik. Die hebben we nog eventjes niet gezien. Mijn naam is Erik Harreman en ik neem je tot 1 uur mee in Prettig Weekend.

0: Het wekelijkse weerbericht van Radio Ridderkerk. Met Gert de Bruin.
1: Gert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Erik.
1: Goedemorgen. Ja, ik vergeet het net eventjes te vertellen. Maar als je nu naar de studio komt aan de Savon in Lomanstraat, dan sta je voor een dichte deur waarschijnlijk. Ja, of er moet iemand toevallig rondlopen. Maar we zitten wij helemaal niet, hè?
2: We zitten niet in Savon in Lomanstraat.
1: Nee, we zitten in de tuin.
2: Ja.
1: In de tuin.
2: In de tuin, in het zonnetje.
1: In de tuin van het Huis ten Donk zitten we vandaag. Daar vertel ik straks meer over. Het is de laatste zaterdag van de maand.
2: Klopt.
1: Dus niet de eerste zaterdag van de volgende maand.
2: Nee.
1: Nee. Maar wel de laatste zaterdag van de maand. En toch zit Gert de Bruin hier aan voor het weer.
2: Ja. Ja. Ja, we hebben in feite weer een warme week gehad.
1: Ja.
2: Heel goed passend in deze zomer. De zomer die inmiddels al de boeken ingaat van de warmste zomer ooit. Sinds de metingen van 1901.
1: Ja.
2: Gemiddelde temperatuur komt uit op 19,3. En dat is een verbetering met 0,4. Dat is heel veel.
1: Ja.
2: 2018 was tot nu toe de warmste zomer met 18,9. Dus nu 19,3. En het zal niet de meest droge zomer worden. Daar zag het in eerste instantie wel naar uit.
1: Mm-hmm.
2: Maar de regen van de laatste weken zijn toch nog goed genoeg dat in ieder geval niet de droogste zomer zal worden.
1: Nee.
2: Ik denk dat we wel uitkomen in de top 5. Maar de regen van de laatste weken heeft daar roet in het eten gegooid.
1: Maar dat zegt nog niks over het hele jaar. Hè?
2: Dat zegt niks over het hele jaar, want we zitten nog steeds met een gigantisch neerslagtekort van meer dan 300 mm. Afgelopen week ook weer warm geweest, dankzij hoge druk op de oceaan die geleidelijk het vasteland optrok. Met een zuidelijke aanvoer werd het vooral woensdag en donderdag flink warm.
1: Ja.
2: Temperatuur donderdag 27 graden. En gisteren werd dat min of meer afgestraft met onweersbuien die in de middag overtrokken. Flink wat neerslag in Ridderkerk, 13 mm. En daarbij ook flinke donderslagen.
1: Ja.
2: En een temperatuur die geleidelijk aan daalde van 27 graden op donderdag naar 21 graden gisteren.
1: Mm-hmm.
2: En vandaag hebben we een depressie bij ten zuiden van Scandinavië, ten zuidwesten van Noorwegen. En die beïnvloedt het weerbeeld. Maar goed, we zitten nog heel even met een lucht van hoge luchtdruk. En daarbij is het prachtig zonnig weer.
1: Ja,
2: we zijn de dag in ieder geval prachtig begonnen. Ja. En de rest van de ochtend zal ook vrij zonnig gaan verlopen. Veel hemelsblauw. Maar in de loop van de middag komen er wel steeds meer wolken.
1: Ja.
2: En ik denk pas later vanmiddag gaan de buien vallen. En die buien die ontstaan boven een warme Noordzee.
1: Mm-hmm.
2: Koude bovenlucht, dat genereert buien. En die buien die zullen met name later in de middag en vanavond gaan overtrekken. Er kan mogelijk nog een donderklap bij zitten. Maar voor de buien uit kan de temperatuur nog oplopen naar 22 graden.
1: Toch, okay.
2: Maar wel bij een stevige wind. Die is merkbaar aanwezig. Die waait matig. En vanmiddag gaat die nog iets toenemen tot vrij krachtig. Een windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten. Nou, vanavond en vannacht vallen de buien. De temperatuur daalt naar 17 graden, dus dat is niet heel erg koud.
1: S'nachts?
2: S'nachts, ja, 17 graden. Ja. En dat komt omdat we toch in wat warmere lucht zitten. En dan morgenochtend zouden er nog wat buitjes kunnen vallen. Is er vrij veel bewolking.
1: Ja.
2: In de loop van de dag klaart het wel op. En morgenmiddag lijkt het droog te blijven met een afwisseling van zon en bewolking. Temperaturen dan opnieuw zo'n 21 of 22 graden. En dat bij een eerst matige, later wat zwakke tot matige wind uit het zuidwesten.
1: Okay.
2: Dan gaat het 's avonds in de nacht naar maandag gaat het weer regenen. Vallen er weer buien. En maandag lijkt toch een bewolkte en vrij natte dag te gaan worden. Staat regen van betekenis op het programma. Er vallen flink wat buien. En die buien kunnen pittig uitpakken. Ook weer met een donderklap en plaatselijk veel neerslag. Maar met buien is het altijd zo. De ene plaats krijgt veel, de andere plaats krijgt wat minder.
1: Ja.
2: Dat zagen we ook in de afgelopen week. En ook afgelopen nacht nog. In Friesland meer dan 30 mm, terwijl het hier gewoon droog bleef. En dan gaan we dinsdag krijgen we waarschijnlijk een droge dag. Meest droog, bij temperaturen van rond de 22 graden.
1: Okay.
2: Woensdag en donderdag, dan komt de wisselvalligheid weer terug. Kunnen er weer enkele buien vallen.
1: Mm-hmm.
2: Temperaturen die blijven zo rond de 22 graden. Richting volgend weekend lijkt een weersverbetering op komst. De temperaturen gaan iets omhoog. Dankzij hoge druk op de oceaan met een uitloper waar we dan van profiteren.
1: Ja.
2: Lijkt het ook wat zonniger te worden en ook minder wisselvallig. wisselvallig. Mm-hmm. Dus al met al even een wisselvallige periode weer. Ja. En waarschijnlijk tegen het eind van de week toch weer wat... wat verbetering.
1: Oké, dat is fijn om te weten, toch?
2: Dat is fijn om te weten.
1: En die regen die gevallen is, het is welkom, hè?
2: Het is heel welkom en we zijn er nog lang niet. Nee. Want dat neerslagtekort, dat loop je niet zomaar op. Maar nee. Het is wel prettig dat het niet in één keer allemaal naar beneden stort.
1: Nee.
2: Waar regen toe kan leiden, dat hebben we van de week in Nepal gezien. Ja. Dat zijn verschrikkelijke beelden. En wat dat betreft, laat het maar gestaag naar beneden komen. Met af en toe ook nog wat zon.
1: Ja, en die regen van vanmiddag, die begint om?
2: Pas later in de middag. Okay. Ik denk tegen het einde van de middag. Of anders vanavond.
1: Maar we hebben er geen last van.
2: Nee. Okay. Dus wat dat betreft, het goede nieuws.
1: Ja, dat is hartstikke fijn. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: En tot de volgende.
2: Tot de volgende.

0: Je luistert naar Prettig Weekend. Op Radio Ridderkerk en Atos Radio.
1: Wat helemaal waar is, want dat hebben we ook. En denk, wat hoor ik nou op de achtergrond? Zit er nou een koor in de studio te zingen? Nee, we zitten in de tuin achter het Huis ten Donk. Want daar is op dit moment het grote feest gaande, zeg maar. De bezoekersdagen die er zijn bij Huis ten Donk. Zoek maar even op de website van het Huis ten Donk, donksever.nl. Dan kom je daar vanzelf uit. Dan weet je ook hoe dat je hier kunt komen, waar dat je kan parkeren. En of je daar wel of niet in kan, ja of nee. Het is lekker gezellig en in elk geval druk. En wat je op de achtergrond hoort, dat zijn de Noordzangers. En Jan-Peter Theel, want die zit hier inmiddels aan de overkant van mij. Jan-Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. We gaan het over hele andere dingen hebben.
2: Ja, wel muziek.
1: Zeker.
2: Geen Noordzangers, maar wel mooie muziek.
1: Ja, we gaan het hebben over de 13e Ridderkerkse Orgeldag.
2: Klopt.
1: Want dat is het idee.
2: Ja, dat is het idee. 13e keer alweer.
1: Ja.
2: En we zijn bijna 13 achtereenvolgende jaren. Dus inmiddels kan wel aardig van het rijk.
1: Ja.
2: Het concept is eigenlijk vrij vast. Altijd op de tweede zaterdag van september is het Open Monumentendag.
1: Ja.
2: Nou, een heel aantal jaren wordt die Open Monumentendag ook gecombineerd met de Nationale Orgeldag.
1: Mm-hmm.
2: Met het idee, veel kerken zijn een monument, veel orgels zijn het
1: zeker,
2: ook trouwens.
1: Zeker.
2: Als die kerken dan toch open zijn, nou laat het orgel dan ook maar spelen.
1: Ja.
2: En dan hebben de mensen een mooie gelegenheid om eens kennis te maken.
1: Ja, het gaat niet over de organist, hè?
2: Het gaat over het orgel natuurlijk, hè?
1: Ja.
2: Nee,
1: maar ik bedoel, dat zijn niet geen monumenten.
2: Nee, de meeste organisten nog niet. Nee. Nee. Met dat idee hebben we een heel aantal jaren terug al bedacht. Toen nog vanuit de concertcommissie van de Zeeuwenkerk. Kunnen wij daar in Ridderkerk ook niet bij aansluiten?
1: Ja.
2: Ja, en dat is de afgelopen jaren uitgegroeid tot wat het nu is. Een orgeldag met overdag 3 concerten in kerken waar eigenlijk niet of nauwelijks concerten gegeven worden. Om ook die instrumenten op die manier te laten horen. En s'avonds een slotconcert. En dat is 9 van de 10 keer in de Zeeuwenkerk. Nou, dat heeft natuurlijk wel zijn...
1: Want wie is de grootste?
2: De ene grootste orgel voor de kerk. De Bethelkerk is voor de kenners onder ons net enig is de groter.
1: Nee, maar ik bedoel de kerk, het gebouw op zichzelf.
2: Ook nog niet. Ja.
1: Oh.
2: Het is wel het orgel wat de meeste, allure heeft. Het is gewoon een fantastisch mooi instrument.
1: Mm-hmm.
2: Kijk, dat orgel is in 1972 gebouwd. Ja, vanaf dat moment zijn er heel veel concerten opgegeven. Maar het was zeker in de beginjaren was het zo bekend en ook geliefd dat zelfs de bekende buitenlandse organisten uit Parijs en uit Berlijn die kwamen hier naar Ridderkerk om hier een langspeelplaat te maken.
1: Okay.
2: Want dat moest in de Zeeuwenkerk gebeuren.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, dus dat zegt wel wat over hoe bijzonder het orgel is.
1: Ja, de dag zelf, eerste concert start?
2: Eerste concert start 10:30 in de Wilhelminakerk.
1: Ja.
2: Ja, doe ik samen met Thijs van der Linden. Thijs is, in de kerk is de dirigent Patrick van der Linden wel een bekendheid. Die dirigeert vanavond bij Klassiek Hotel.
1: Ja.
2: Thijs is de zoon van Patrick. En Thijs is 18 of 19. Kan fantastisch goed spelen. Het conservatoriumstudent. Maar heeft bijvoorbeeld afgelopen zomer een Europese tournee gedaan met een jeugdorkest. Dus het is gewoon heel leuk dat we dat samen kunnen doen.
1: Ja,
2: ja, en dat wordt heel gevarieerd. Van Bach tot de tango's van Piazzolla.
1: Oké. Dat is een mooi stukje.
2: Ja.
1: Ja, er zijn 3 concerten, hè? Dus en 's middags is er nog eentje.
2: Ja, het tweede concert is om 1:00 in Resort in de Hervormde Kerk. René Barnaert, die is daar al meer dan 40 jaar vaste organist. Dus die kent het orgel goed.
1: Mm-hmm.
2: Nou, is eigenlijk ook wel een van de tradities van de Orgeldag dat we bijna elk jaar samen een concert doen in Resort.
1: Ja.
2: Ja.
1: Een leuke kerk om in te spelen.
2: Ja, mooie kerk. Zo'n waterstaatskerkje. Maar ja, mooi. Het is het oudste orgel voor in de kerk. Dat is ook leuk.
1: Dat dan weer wel.
2: Ja.
1: Dat dan wel. En smiddags nog eentje?
2: Ja, smiddags 3:30 in de Goed Herkerk. Dat is ook een redelijk uniek instrument. Dat is gebouwd door de Amsterdamse orgelbouwer Claveau. En er staat in heel Nederland geen één orgel meer van die orgelbouwer wat nog functioneert zoals het gebouwd is.
1: Ja, behalve...
2: Nou, de Goede Herkerk is naderhand ook al iets verbouwd. Maar dit is een van de toch nog wel meest originele.
1: Meest originele.
2: Ja, okay. Dus dat is leuk. Daar worden weinig concerten gegeven. Dus het is leuk om het instrument ook eens solistisch te presenteren.
1: Ja, precies. En dan heb je s'avonds in de Wilhelminakerk.
2: S'avonds in de Zeeuwenkerk, het slotconcert. Dat doe ik dit jaar samen met Marien Stouten. Met Marien speel ik al heel lang samen. En geven wij 4-handige orgelconcerten. Nou, in de pianomuziek komen we natuurlijk vaker tegen dat er vierhandig wordt gespeeld. Bij orgel heel weinig.
1: Bij quatre-mains spelen heb je ook vaak twee piano's.
2: Ja, dat gebeurt ook. Maar het gebeurt ook op één piano.
1: Maar twee orgels is een beetje lastig.
2: Ja, twee orgels hebben we niet. Dus nee, we zullen het op één orgel moeten doen. En kijk, er is niet zo heel veel muziek voor orgel quatre-mains geschreven. Dus wat wij de afgelopen jaren gedaan hebben, is heel veel grote orkestwerken. Beethoven, Rossini, Mozart. Ja. Die hebben wij bewerkt voor orgel. Als je in je eentje bent, dan zeg je, je komt net handen tekort om alles te spelen. Maar omdat je met z'n tweeën bent, kan je recht doen aan wat de componist geschreven heeft. Ja, en dat klinkt op orgel heel overtuigend.
1: Ja.
2: En je hoort het instrument heel anders dan dat je het bijvoorbeeld zondags hoort.
1: Ja, maar dat denk ik sowieso een klein beetje zo als je concert gaat geven op een orgel.
2: Ja, maar zeker met dit repertoire. Het is gewoon heel anders.
1: Ja, klopt. Heb je dan geen last van het feest op het Koningsplein?
2: Nee, eigenlijk niet. Dat valt al jaren samen. Kijk, als het helemaal stil is in de kerk, dan hoor je ergens vanuit de verte een beat.
1: Ja.
2: Maar zodra het orgel speelt, valt dat geluid weg.
1: Oké, het is net ver genoeg weg.
2: Het is net ver genoeg weg. En ja, het is ook net hoe het podium geplaatst wordt op het Koningsplein. Ook een beetje hoe de wind staat. Mm-hmm. Maar de afgelopen jaren dat het samenviel, hebben wij geen last gehad van hen. En zij ook geen last van ons.
1: Nee, dat zou gekker zijn.
2: Ja, dat moet je ook niet hebben.
1: Nee. Ik vroeg het me zo af. Ik denk, van, wat leuk, ja, dezelfde dag. Maar ja, als je s'avonds, er is iets andere muziek op het Koningsplein te horen dan in de Ziggo Kerk.
2: Dat is net een wat andere stijl, maar dat zijn overal zijn liefhebbers voor.
1: Ja, precies. Als mensen zeggen van, ik wil komen kijken of komen luisteren.
2: Ja, dat kan de hele dag. Van harte welkom. Toegang is gratis. Ook met het idee van, de bedoeling van zo'n orgeldag is dat je mensen kennis laat maken met zo'n instrument. Als je dan geld voor gaat vragen, dan werp je weer een drempel op.
1: Ja, zeker.
2: Dus het is, alle concerten zijn gratis toegankelijk. Ja. Daar komt een mooi programmaboekje bij met informatie over de orgels. Mm-hmm. Van harte welkom.
1: En je maakt gelijk een mooi rondje door de gemeente.
2: En je maakt een mooi rondje door Ridderkerk.
1: Als je ze allemaal wil meemaken.
2: Als je ze allemaal wil meemaken. Ja, hoor, ik kan zelfs tussendoor nog tips geven waar je kunt lunchen en dineren als mensen dat willen.
1: Nou, dat is misschien een idee. Ja, deze show is gesponsord door.
2: Inderdaad, ja.
1: Nee, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Maar hartstikke leuk, de 13e orgeldag.
2: 13e orgeldag op 12 september.
1: Nou, praten we sowieso wel eens een keertje verder. Maar volgend jaar weer terug over de 14e?
2: Volgend jaar over de 14e, zeker.
1: Jan-Peter, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Het allerleukste wat ik vind het maken van dit soort programma's is om het presenteren van dit programma, dat je allerlei dingen tegenkomt, dat je denkt bij zelf, hu. En alles past uiteindelijk toch weer mooi samen. We hebben de Noordzangers op de achtergrond. Net gesproken over de Orgeldag met Jan-Peter Theo. Ja, als u van orgelmuziek houdt, dan kent u die naam in Elfel sowieso wel. En nu gaan we praten met Chanticoor Buitengaats. Niet helemaal, maar we hebben wel Frans Remmers hier bij ons zitten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Chanticoor Buitengaats zet koers naar een nieuwe gezellige muzikale toekomst. En u vaart van harte met ons mee. Hoe mooi op de achtergrond kan het zijn als de Noordzangers spelen. En Dan praten we daarover. Het Chanticoor Buitengaats uit Zwijndrecht. Hoe gaat het met het koor?
1: Het gaat goed. Alleen de mensen worden ouder.
0: Ja.
1: En dan ga je verre reizen maken om te gaan zingen.
0: Mm-hmm.
1: En dan zeg je, dat moeten we niet meer willen doen. Een bus kosten. Gewoon 800 uur voor een bus. Dat is gewoon normaal.
0: Mm-hmm.
1: Dus we hebben gezegd, dat gaan we nu doen. We willen wel blijven zingen.
0: Ja.
1: Alle leden die willen blijven repeteren. Dat is hun uitje.
0: Ja.
1: En we lopen allemaal tegen de 80.
0: Ja, oké.
1: En we zijn dus nu gaan we proberen om 4 keer per jaar op te treden in de Kubiek in Zwijndrecht.
0: Ja.
1: En dan mag iedereen daar welkom.
0: Dat is een thuiswedstrijd.
1: Thuiswedstrijd, dus gaat dat worden. We gaan ook optreden, dat blijven we doen, bij alle zorgcentra's, voor demente mensen.
0: Ja, ja.
1: Maar die zingen alles mee.
0: Ja, dat is waar.
1: Die kennen alle liedjes. Dat is zo geweldig om te doen.
0: Ja, mooi.
1: We gaan ook naar Rotterdam, omdat we daar bij geestelijke gehandicapten gaan zingen.
0: Mm-hmm.
1: En daar staan er meer mensen in het koor, als dat ze zitten te luisteren.
0: Echt waar? Ja, echt waar?
1: Kom allemaal mee zingen.
0: Oh, die komen er gewoon lekker bij staan. Ja. En dat kan gewoon, hè?
1: Kan gewoon, bij ons kan alles.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, dat is het leuke van, en de meeste mensen kennen de meeste liedjes wel.
1: Ja, allemaal. En zeker deze liedjes.
0: Ja.
1: Wij zingen zeemansliedjes natuurlijk.
0: Dat heb je, met een Chanticoor.
1: Met een Chanticoor. Maar om een beetje jongeren aan te trekken, gaan we ook meezingliedjes doen.
0: Ja.
1: Dus Frans Bauer en Heb je even van mij.
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: Die dingen, die gaan we dus ook doen daar.
0: Ja, en dan vallen de zeemansliedjes, die vallen er vanzelf in.
1: Die vallen erin.
0: En die zijn eigenlijk stiekem best wel leuk, toch?
1: Ja, ze zijn echt mooi. Ja. Daarvoor ben ik er ooit bijgekomen.
0: Ja,
1: ik vind het geweldig.
0: Ja, dan dat is het Chanticoor Buitengaats. Ja, u zei het al, hè. We worden allemaal gemiddeld wat ouder in het koor. Ja, ja de jeugd, waar blijft die?
1: Achter de laptop.
0: Ja. ja, dat is wel.
1: Je ziet ze niet meer.
0: Nee.
1: En ook de jeugd houdt niet allemaal van Chanti-muziek, laten we eerlijk zijn.
0: Ja.
1: Kijk, zeemansliedjes kennen ze wel, maar echt meezingen, dat gaat niet meer gebeuren.
0: Nee. Nou ja, we hebben hier ook de modelbouwvereniging en die hebben een aantal varende modellen, zeg maar, zitten. Ja, als je vroeger op een zeilboot zat, dan moest je die liedjes zingen, want in het ritme werd het werk uitgevoerd.
1: Ja. En nu zeggen we dus van, laten we andere liedjes bij. We gaan dus met kerst, hebben we onze kerstavond in de Kubiek. En daar komt het Smartlappenkoor bij zingen.
0: Ja.
1: Dan trekken we weer andere mensen.
0: Zeker.
1: Dus we gaan het gewoon samen doen.
0: Ja, en het Smartlappenkoor zal ook gemiddeld op leeftijd zijn?
1: Nou, die zijn iets jonger. Er zijn allemaal dames trouwens.
0: Oké.
1: Vindt mannen bij ons gezellig.
0: Ja, dat wel natuurlijk. Ja. Je weet nooit wat er van komt.
1: Nee, daarom.
0: Dus, nee, maar dat is natuurlijk ook zo. Hè. Ja, is dat een beetje uitstervend, Chanticoor?
1: Ja. Je hoort heel veel koren momenteel die een beetje op de fles gaan. En dat is jammer. En ja, dan zetten we maar weer een advertentie in de krant. En dan probeer je maar weer. En ja, wat er dan komt, zijn ook ouderen vaak. Ze zijn geen jongeren.
0: Nee.
1: Zie je bijna niet.
0: Nee, het is wat het is. Het gaat zoals het gaat.
1: Ja, en dan is het zo, als je in de verzorgingshuizen kijkt, waar we optreden, zijn de meeste vrouwen.
0: Ja.
1: Bij ons bij het koor zijn de meeste vrouwen. Mannen, die kom je bijna niet aan. We willen mannen hebben.
0: Ja.
1: En ze hoeven niet goed te kunnen zingen. Maar zoals een dirigent zegt, keihard en goed vals.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dan mag je gewoon meekomen.
0: Dan ben je oké. Okay,
1: dus je mag altijd meekomen. Zingen.
0: Als mensen dan zeggen van, nou, dat kan ik wel.
1: Ja. Ze hoeven geen noten te kennen. Dus wij zingen niet met noten. We repeteren iedere dinsdag. En als ze er zijn, zingen ze gezellig mee.
0: Ja.
1: Ik zeg altijd maar, kom luisteren. Kom naar de Kubiek.
0: Ja.
1: Iedere dinsdagavond.
0: Ja, en moet je dan nog aanmelden of zeggen van, kom gewoon naar binnen?
1: Kom gewoon naar binnen lopen, wij vangen je op. En je bent van harte welkom.
0: Ja, en dan zijn het die 4 optredens die jullie dan doen?
1: 4 optredens, ja, we doen natuurlijk ook een een 15 tot 20 tal in een bezorgingshuizen. Ja. Ridderkerk, Papendijk, Dordrecht. Ja. Dat doen we wel.
0: Maar dat is wel in de buurt.
1: Dat is allemaal in
0: daar heb je geen bus voor nodig.
1: Nee, daar hebben we geen bus voor nodig.
0: Nee.
1: Buiten dat. We moeten natuurlijk een hoop opbouwen. Ik zie jullie hier ook wagens hebben staan. Dat hebben wij ook.
0: Ja.
1: Je moet geluid opbouwen. En dan komt nou wat kijken. En dan worden we toch allemaal een jaartje ouder.
0: Ja, ja, ja, dat is ook
1: ik
0: zo.
1: Ook,
0: dat, ja, iedereen toch?
1: Ja, toch.
0: En zolang je dat maar lang genoeg volhoudt, gaat het goed.
1: Ik hou het wel vol.
0: Dat zo simpel is Frans.
1: Ja.
0: Ja, dankjewel dat je hierheen wilde komen voor het, de aandacht vragen voor het Chanticoor buitengaats. Een andere koers, je hoort het ook al. En als je, bijna niet mogelijk, zegt van dat je nog ouder bent, dat je je dan moet aanmelden. Maar in elk geval, als je jong bent en je wilt gewoon lekker zingen.
1: Kom gewoon.
0: Gewoon lekker langskomen, toch?
1: Maar ook ben je tussen 70 en 80. Ja. Kom gewoon, gezellig mee.
0: Het mag, het mag wel.
1: Ja.
0: Maar ja, je hebt natuurlijk liever de jonge lui van 55 plus.
1: Eigenlijk wel, hè?
0: Ja, het is zo.
1: Die hebben wel een paar, maar...
0: Ja, en als je dan, een man bent, dan... Nou, dan heb je een streepje voor.
1: Ja. En ben je getrouwd of heb je een vriendin, mag die gewoon meekomen.
0: Ja, toch?
1: Ja, toch.
0: Zo simpel is het.
1: Zo simpel is het.
0: Ja, Frans, dankjewel dat je hier was.
1: Ja, ik vind het leuk dat ik hier mocht zijn.
0: Geniet van de, nou ja, geniet van de entourage.
1: En dat ik mijn verhaaltje mocht doen.
0: Ja, dat is geen enkel probleem. Dankjewel.
1: Ja,
0: prettig weekend.
1: Ja, fijn weekend. Dankjewel.

0: Je luistert naar Prettig Weekend. Op Radio Ridderkerk en Atos Radio.
1: Ja, en vanuit de achtertuin van het Huis ten Donk. Want daar maken we op dit moment een live uitzending. Omdat het nou eenmaal de Donkse Fair is. Met een heel mooi programma. Wat je hier allemaal kunt komen zien. Op de achtergrond hoor je nog steeds de Noordzangers. Dus dat... dat is de gezelligheid die we brengen. De gezelligheid zit natuurlijk ergens op het veld. En natuurlijk hebben wij Aad Hovenmijk daar gevonden, die ook op het veld zit. Aad, waar ben jij? Aad is er eventjes niet. Nee, Aad is er even niet. Nou ja, dan doen we het op een andere manier.

die komt dan hier een optreden geven. Dat allemaal vandaag op de 29e augustus. Morgen is er natuurlijk een heel ander programma. Moet je maar eventjes kijken. Dan zal hier de Hermes House Band optreden. Dat is een heel andere tak van sport. Die dan hier een optreden komt geven. Ja. Aap die komt aangelopen met een blik dat je zegt van nou, ik denk dat we wel eens een keertje een technisch probleempje zouden kunnen hebben. Gaan we eens kijken wat daar gaat komen. Doen we in afwachting met muziek. MUZIEK

0: Het probleempje is opgelost. Aad is weer voorzien van alle middelen waarmee hij het verslag vanaf het veld kan gaan doen. Aad, waar ben je?
1: Ja, grappig hè. Ik kan blijkbaar niet...
0: Je moet toch een klein beetje dichterbij komen staan, denk ik. Want ik denk dat de installatie van de Noordzangers en jouw microfoon zich een klein beetje niet tot elkaar zouden kunnen gaan verhouden. Probeer het nog eens een keer.
1: Ja joh, gaat zo beter.
0: Ja, het wordt er niet rotter van in elk geval.
1: Nou, het is wel weer blijkbaar.
0: Ja. Ja, het is jammer. Maar er zit hier zoveel techniek tegenwoordig in en rondom het Huis ten Donk. Allemaal draadloze installaties die ongetwijfeld elkaar een keertje ergens onderweg in de weg gaan zitten, denk ik. Dus, probeer het nog eens. Het
1: was grappig toen we aan het opbouwen waren natuurlijk. Dat we de microfoon aan het testen waren en over alle luidsprekers heen kwamen.
0: Ja, precies.
1: Het kan blijkbaar wel.
0: Ja, maar gelukkig hadden we het beschaafd gehouden.
1: Zeker, ja. We zongen alleen maar alle eentjes zwemmen in het water. Dus dat valt op zich mee.
0: Dat valt mee, ja.
1: We hebben een uitdaging natuurlijk straks met die microfoon, maar dan gaan we even van frequentie veranderen. Ja. Dan zitten we niet meer met de buren klem.
0: Precies.
1: Het leuke is dat het zonnetje schijnt. Ja. Het is de moeite om in het Huis ten Donk rond te lopen. Altijd fijn. De Noordzangers die zijn straks klaar. We krijgen de modeshow met hoeden van Erna Wouters. Ja. En daar zit dan ook sieraden bij van Ingrid Celissen. Mm-hmm. Die was heel trots op dat ze daarin meeliep, zo gezegd. Dus dat kunnen we straks hier gaan bekijken. Ja. Het is een heel vol programma hier met van alles nog veel meer. Ja. De inwendige mens, Erik, is die er onbelangrijk is voor gezorgd. Dus allerlei soorten van eten, van crepes tot heel luxe hebben ze hier. Ja. Allerlei soorten van drank, van koffie tot limonade en ertussenin ook nog. Ik zat net te kijken naar een coole kikker, maar die zag er heel raar uit. Die kikker die keek me aan. Ja. Dus bijna op menshoogte. Ja. Aangekleed, ook nog eens een keer hoesje op. Ik denk, wat is dat allemaal voor iets raars? Maar dat schijnt zo te horen. Die kikker is van metaal en die kan je in je tuin zetten. Er zit een pen onder en die prik je in het gras en dan staat het.
0: Okay.
1: Er zitten ook vogels bij, vreemde vogels en gewone vogels in alle soorten en maten. Ja. Om je tuin te versieren is dat best leuk. Allemaal handgemaakt en van metaal aan elkaar gelast en geplakt. Voor de rest hebben we de oude ambacht hier en die zit aan de andere kant van het gebouw. En ik denk dat daar de microfoon het niet gaat doen. Dat vind ik wel jammer hoor. Want dat is wel de moeite om daar te gaan kijken bij die oude ambacht. Het is een smid onder andere. Ik zag oude katrollen en andere gereedschappen en werktuigen. Dus daar ook een kraampje met mensen die maken allemaal...

0: ja, echt natuurproducten wat je kan eten en in je tuin kan zetten. Dus bloemen zonder chemische bestrijdingsmiddelen. En de bestrijdingsmiddelen zitten ook niet op het eten wat ze verkopen, enzovoorts, enzovoorts.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook een ambacht, geen oud ambacht, denk ik. Of het is heel erg oud, want chemische bestrijdingsmiddelen bestaan nog een beetje tegenwoordig. Wat zie je nog meer? Nou, we hebben allerlei sieraden van de ene soort tot de andere soort.
1: Ja.
0: Wat kan ik je daar nog aan toevoegen? Kunstwerken. In de brede zin van het woord. Als de microfoon is straks een beetje beter, dan zou ik daar even ook een verhaal
1: over. Ja, goed idee. Dat
0: is altijd wel fijn.
1: Ja.
0: Als in het grote lijn is dat het eten en het drinken. En je kan bungee jumpen volgens mij. De modelbootvereniging staat hier. Ah, het is zo ontzettend veel.
1: Ja,
0: het is haast iets om op te noemen.
1: Okay.
0: Het is misschien handig om even die microfoon op te
1: zetten. Lijkt me een goed idee.
0: En dan gaan we het nog een keer proberen.
1: Heel goed.
0: Ja.

0: We hebben een uniek weekend dit weekend voor de boeg. Want afgelopen vrijdagavond hebben we het afscheid gevierd van onze huidige studio bij RTV Ridderkerk. Niet de studio van Atos, die gaat niet verhuizen. Toch, Hans?
1: De huur is opgezegd.
0: Dus ja, maar misschien als je microfoon erbij
1: De huur is opgezegd. Dus.
0: Oké, en sinds wanneer? Met de ingang van?
1: Volgend jaar volgens mij.
0: Oh, oké, dus dat duurt nog eventjes snel. Ja, precies. Maar wel de studio van RTV Ridderkerk, die wordt verplaatst. Komt op een hele andere locatie, komt er een nieuwe studio gebouwd. Dus dat betekent dat we dit wel eens zomaar eens een keertje de volgende uitzending van Prettig Weekend uit het nieuwe studiocomplex zou kunnen gaan plaatsvinden. Daarbij hebben we natuurlijk van de week, dat heeft u misschien wel gemerkt of gehoord, een enorme storing gehad in het Ziggo-netwerk. En daar hebben wij dus ook last van. Waardoor we op sommige frequenties eventjes niet te bereiken zijn. En ook de overgang van het huidige studiogebouw naar het nieuwe studiogebouw kan met enige technische onderbrekingen plaatsvinden, omdat soms het ene niet meer kan in het andere gebouw en dan weer nog even ingeregeld, opgestart. Kortom, dat zou kunnen. We hopen het van niet. We werken er hard aan om het in elk geval niet te hebben. Maar het zou in elk geval kunnen. En het feit dat je ons op dit moment niet op DHB Plus kunt ontvangen, dat heeft dan weer te maken met het feit dat we die storing hadden bij Ziggo. Ziggo heeft een groot probleem natuurlijk. Hè. Die moeten 50.000 van die modems en routers moeten ze vervangen in Nederland. En wij hebben gezegd, nou weet je wat, dan willen we graag die in de nieuwe studio hebben. En niet meer in de huidige. Want we zitten op het, als je het bij de ene installeert, dan moet je het 2 dagen later moet je het bij de andere gaan installeren. Dat schiet niet op. Dus we hebben gekozen om dat in elk geval heel eventjes los te laten. Daarom zijn we wel op de FM te ontvangen, maar niet op de DAB+. In afwachting waren we van de gast die we ze hadden geboekt om 10 voor 11. Maar die is er nog niet. Die is misschien wel van de tuin aan het genieten. Je weet het zomaar nooit. Want het is natuurlijk best wel hartstikke mooi, Hans, als je hier aankomt.
1: Prachtig weer.
0: Ja, ook. Maar het is ook een mooie plek om erheen te lopen, denk ik. Want zo eenvoudig is dat ook weer. Gaan eens kijken. Aad, ben je zover dat je iets kan gaan proberen?
2: Zullen we het gewoon proberen?
0: Ja, gaan we het gewoon doen.
2: Kijk hoe ver ik kom, hè?
0: Ja, precies.
2: Dat is heel spannend.
0: Ja, Aad Hogendijk is een lachgever van dienst. Dat is makkelijk hier, want zo heel groot is het ook weer niet. Maar groot genoeg om eventueel de verstoringen te kunnen hebben. Hij loopt, is nu wandelend. niet te ver doorlopen, want dan krijg je natte voeten, Aad.
2: Ja, zie je dat? Dat is je de natuurvereniging. Hoe heet zo'n ding?
0: Modelbouwvereniging.
2: Juist. Het is een heel moeilijk woord, maar ze zijn wel leuk met bootjes aan het varen. Voor de mensen die hun kinderen meenemen, best interessant. Want soms zie je ze ook eens op de Rijn Singel. Die dingen die zijn best leuk en ook best groot om naar te kijken. En ze zijn ook soms ontzettend snel. Wat ik wilde proberen eigenlijk is hoe ver ik kan lopen voordat die microfoon ermee stopt. Want ze zijn hier namelijk aan het zwaard vechten. Misschien kunnen die mannen daar wat over vertellen als ze zin hebben. Goedemorgen mannen. Ja, er hangt hier een touw. Ik mag hier niet voorbij.
3: Deze touw, ja, dit voor de veiligheid.
2: Ja, daarom. Dus ja, wat gaan jullie doen met zwaarheid vechten?
3: Wij zijn van de schermschool via Gladiatoren. We zijn een schermschool hier uit de regio. Zit onder andere in Papendrecht, Dordrecht en Gorkum. En wij zijn vandaag aanwezig op de Donkse Fair om mensen kennis te laten maken met het zwaarheid vechten dat wij doen. Zowel jong als oud kunnen meekomen doen vandaag. We hebben straks op de middag nog 2 momenten waarop mensen workshops kunnen komen doen. Straks om 2 uur en om 4 uur. En dan gaan we in een soort van lesje uitleggen hoe het werkt, het zwaardvechten. En tussendoor kunnen mensen hier aankomen waaien en meedoen. En dan gaan we ze uitleggen, dit is een zwaard, zo werkt het. Veel plezier, je krijgt een masker op en sla maar raak.
2: Ja, en dat doen ze nu ook terwijl we kijken. Maar die dingen zijn wel van gewoon ijzer, is dat niet hartstikke gevaarlijk?
3: Ja, het is niet ongevaarlijk, dat klopt. Dus als mensen langskomen, krijgen ze eerst uitleg met een FOMO-variant, die we hier ook zien liggen. Uh-huh. En deze jongens die zijn al getraind, dus die krijgen inderdaad de mogelijkheid om met staal te mogen trainen. De wapens zijn ook aangepast voor training, dus ze buigen relatief eenvoudig. De uiteindes die zijn omgerold, zodat ze als ze elkaar steken het niet al te veel pijn doet. En de wapens zijn bot. Belangrijk hierin is dat ze altijd veiligheid in acht houden, zodat ze zich zoveel mogelijk inhouden in het gevecht, maar wel natuurlijk de intensiteit laten zien van hoe het zwaardvechten echt moet. En dat kost een tijdje training.
2: Ja, precies. Ze zijn wel heel erg beschermd, hè? Tot scheenbeschermers toe. Alsof ze in benen prikken. Of mag dat ook gewoon?
3: Ja, ze mogen elkaar op het hele lichaam treffen. Met uitzondering van bepaalde kwetsbare delen. Zoals de achterkant van het hoofd en de rug. Vaak zijn de enkels verboden. De hele delen zijn eigenlijk altijd verboden. Die wordt wel beschermd. Er zit gewoon een tok onder, want anders dan gaat het helemaal mis. Dus ja, er zijn wel wat veiligheidsregels. Maar voor wat we mogen treffen, daar is inderdaad bescherming. Het hoofd is het vaak het best beschermd en de handen. En voor de rest, ja, alles mag getroffen worden.
2: Het ziet er wel een beetje als een edele sport uit. Het gaat heel rustig en ze blijven wel steeds in een bepaalde houding staan. Heeft dat een reden?
3: Ja, de schermsport zoals wij die beoefenen binnen de school, die loopt een beetje van het jaar 1000 tot en met 1800. En door die jaren heen zijn er schermmeesters geweest of gewoon echt instructeurs geweest. Die hebben boeken geschreven en daarin leggen ze uit eigenlijk hoe je het gevecht moet doen. Nou, die boeken die zijn vrij lastig te lezen, maar gelukkig is dit een wereldwijde sport. Er zijn mensen die die boeken gewoon vertaald hebben naar behapbare taal. Die kun je kopen, die kun je leren, die kun je lezen, die kun je oefenen. En door de tijd heen en al die verschillende vechtperiodes en al die verschillende wapens zijn er allerlei vechtstijlen uitgewerkt die voor die tijd van meest van toepassing zijn. En ja, je ziet in deze periode waar we het over hebben, zo'n, laten we zeggen, 14e eeuw tot en met 19e eeuw is dit wapen gebruikt. Zie je heel duidelijk de Duitse schermtraditie naar voren komen. Die is echt vechten vanuit bepaalde houdingen en ook met bepaalde handelingen. Die ook weer door de eeuw heen enorm verschilden.
2: Dan ga je straks hier de mensen dus laten zien hoe dat werkt. Maar ze mogen het ook zelf doen. Moet je enige ervaring in iets hebben of kan iedereen echt komen?
3: Nee, je hoeft geen ervaring te hebben. Iedereen kan gewoon meedoen. Ja, als je wel ervaring hebt, dat is natuurlijk leuk. Ik denk niet dat we ze veel tegenkomen, tenzij je de sport al doet of gedaan hebt. Nee, het is heel makkelijk om hiermee te beginnen. Daar hebben we het ook op ingericht. Vandaar de FOMO-mapers, dus kinderen, die kunnen meedoen. En volwassenen, wat ze willen. Ze krijgen een masker op, ze krijgen eventueel handschoenen aan, als ze dat echt fijn vinden. En ja, zelfs al raken ze elkaar per ongeluk met foam, dan nog zal het echt wel meevallen.
2: Mensen zijn van harte welkom. Je bent hier gewoon tot 6 uur?
3: Ja.
2: Geweldig. Nou, straks dan gaan we even naar het nieuws en het rijden we een plaatje. Dan nodig ik Erik Harreman, onze presentator, uit. Dan gaan we hier even tegen elkaar vechten. Lijkt me leuk.
3: Ja, jullie zijn van harte welkom. Ben benieuwd hoe jullie het ervan afbrengen. Dus.
2: Slecht.
3: Dat komt helemaal goed. Maakt niet uit.
2: Hey, dank je voor je uitleg.
3: Graag gedaan.
2: Okidoki.
0: Ja, daarmee komen we tevens aan het einde van het eerste uur van het programma Prettig Weekend. Hier live vanaf de Donkse Fair bij het Huis ten Donk. Aapje zul je straks nog een paar keer meer terug horen. Want die is natuurlijk aan het snuffelen naar wat is hier nou allemaal te doen. En wat zijn daar nou de fijne kneepjes van. En de gasten die hadden geboekt. Voor 10 voor 11 doen we dan gewoon na de reclame het nieuws en de boodschappen van 11. Geen enkel probleem, dat draaien we even zo soepel om. Ik spreek u na 11 terug voor uur nummer 2 van Prettig Weekend.

0: 100.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
1: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Callas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
3: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
1: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. Werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Bloemenjungle, voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
5: Autoschadeherstel Alderlisten. Ouderlandseweg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
6: Goedemorgen, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Hoi, ik heb een ster. Wat nu?
6: Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt.
7: Vandaag? Morgen?
8: Ster in uur uit? Kom langs zonder afspraak of bel gratis 0800 0828. Autotaalglas laat je niet barsten.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
11: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2, telefoon 080 619 411.
12: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Dit is Prettig Weekend. Iedere zaterdag van 10 tot 1.

0: beste lieve luisteraar, welkom terug in het tweede uur van het programma Prettig Weekend. En denk van, wat hoor ik nou toch allemaal weer op de achtergrond? Dat komt omdat we live zijn bij de Donkse Fair. Het jaarlijkse terugkerende feestje hier bij het Huis ten Donk. Mooi in de achtertuin, zeg maar. Hè? Tussen het huis en het bos. Er staan allemaal kraampjes met podia en er is van alles en nog wat te doen. We hebben Aad Hogendijk hier rondlopen, die zal u daar meer over vertellen. Maar natuurlijk zou prettig weekend niet zijn als we ook gewoon niet gasten aan tafel hadden. En dat doen we dan gewoon hier bij ons. Zou ik zeggen, aan de picknicktafel is het, Sabine?
1: Ja, heel gezellig hier.
0: Toch wel, hè?
1: Zeker.
0: Ja, het is ook minder druk als bij jullie.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Sabine Bruinings, voor de mensen die het niet kennen, is directeur van de Wereldhavendagen. Dus fijn dat je er weer even bent. Had je nog tijd voor ons?
1: Ja, daar maak ik graag tijd voor.
0: Wereldhavendagen, ja. Het kan niet wezen dat als je hier in de buurt bent, dat je er nog nooit van gehoord hebt.
1: Nee, nou ja, dat is een aanname.
0: Ja, ja.
1: En toch zijn er mensen die er soms toch nog nooit van gehoord hebben.
0: Nee, probeer eens volgende week zaterdag over het centrum van Rotterdam in te komen. Dan weet je meer. Hè?
1: Maar daar hebben we meteen een missie, hè? Ja. Mensen enthousiast maken en onderdeel
0: Zeker.
1: Maken.
0: Ja, het is al heel vaak dat die Wereldhavendagen er zijn. Er is ook altijd wat aparts en bijzonders te doen. Wat is er dit jaar anders?
1: Ja, we hebben dit jaar dus de 49e editie van het evenement. En ook dit jaar hebben we heel hard toegewerkt naar vernieuwd programma. Mm-hmm. Een nieuw programma.
0: Ja.
1: We hebben ons evenemententerrein verder uitgebreid. We gaan nog meer...
0: Kom dat toch?
1: Ja, kan. De Rijnhaven in.
0: Okay.
1: Nog meer op Katendrecht aanwezig zijn. Dus het is heel mooi hoe we zo het evenement kunnen verbreden.
0: Kunnen laten groeien.
1: En de innovatiekade die we afgelopen jaren hebben ontwikkeld, die komt echt nu in een grote vorm te staan. Waarbij we een heel groot deel met leader firms inrichten. Dus dat zijn grote bedrijven die veel geld in investeren in ontwikkeling. Mm-hmm. En dus in de toekomst.
0: Ja.
1: Dus die gaan die toepassing ook allemaal aan het publiek laten zien. Ja. Dus dat vinden we heel mooi. En daarnaast hebben we ook echt een plein rondom waterstof. Dus ook weer een iets waar we het publiek een mooi verhaal over mee willen geven.
0: Ja.
1: En zo groeien wij.
0: Nog
1: ook
0: steeds.
1: Heel bijzonder op
0: Nog
1: de innovatiekade is een auto die je kan transformeren naar een helikopter en weer terug.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus die gaan we ook laten zien.
0: Transformers, maar dan echt.
1: Ja, een echte Transformer versie die we gaan laten zien. Dus op die manier hebben we denk ik een hele mooie innovatiekade staan met allerlei mooie toepassingen.
0: Mm-hmm.
1: En in de Rijnhaven groeien we. En dan komt Optimist on Tour bijvoorbeeld weer terug.
0: Ja.
1: Dat is een aantal jaren niet bij ons geweest en nu weer wel. Dus voor jongeren in het water bewust worden, mm-hmm. Een beetje maritieme ervaringen krijgen, hebben we dus een hele mooie samenwerking daar.
0: Ja, en weer gewoon lekker 3 dagen.
1: 3 dagen, ja. Het hele evenemententerrein staat natuurlijk vol met prachtige bedrijven, mooie schepen. We krijgen bezoek uit Duisburg zelfs. Een onderzoeksschip komt hierheen.
0: Okay.
1: Het ziet er ook heel veel uit.
0: Die komen even onderzoeken hoe dat nou is.
1: Nou ja, die komen vooral ook hun verhaal vertellen. Want het onderzoeksschip doet dus onderzoek naar de rivier. Nou, en de rivieren zijn natuurlijk onderwerp van gesprek de afgelopen weken.
0: Hoe actueel kun je het
1: dus
0: hebben?
1: Dus het is allemaal heel actueel. En uiteraard is de marine ook aanwezig. Ook een heel mooi schip. De Van Amstel komt te liggen als het grootste schip wat bezocht kan worden. Het hele dorp wordt weer mooi ingericht. En die hebben natuurlijk ook iets te vertellen.
0: Iedereen eigenlijk. Maar ook al die bedrijven die in de haven te vinden zijn.
1: Ja.
0: Want dat is best een uitgebreid stukje grond.
1: Ja, en daar gaan we ook naartoe op excursies. Dus die zijn vorige week gestart, de kaartverkoop daarvan.
0: Ja.
1: Dat loopt hartstikke goed. Er zijn gelukkig nog genoeg excursies die je kan boeken.
0: Mm-hmm.
1: Ervaring met een bus de haven in, per schip of wandelend. Er zijn heel veel mogelijkheden.
0: Ja, en de mogelijkheden dat je echt bij de... natuurlijk op het terrein zelf van de Wereldhavendagen, maar ook op de terreinen van een aantal van die bedrijven die toch maar weer meedoen.
1: Ja, en dat is heel bijzonder, hè? Want dan ga je echt de hekken in, binnen.
0: Ja, waar je eigenlijk normaal gesproken helemaal niet kan... Het mag niet, maar zelfs die kan niet kan komen.
1: Ja.
0: Dat ze je toch laten zien Hoe werkt dat nou, zo'n bedrijf?
1: En dat bieden wij in ons weekend, die mogelijkheid aan het publiek om dat te doen.
0: Ja, precies. Ja, als mensen willen komen.
1: Ja.
0: Ja, hoe?
1: Ja, het liefst natuurlijk met OV of wandelend of met de fiets. En kom je met de auto dan naar de P+R parkeerterreinen.
0: Ja.
1: En dan stap je op openbaar vervoer en dan kom je bij ons terecht.
0: Ja, de waterbus is een leuke manier.
1: Ook een hele goede manier. Dus op deze manier ontsluiten we het evenemententerrein. Want we verwachten zo'n 400.000 bezoekers.
0: Daarom.
1: Dus het wordt druk.
0: Ja.
1: En parkeren is dan een uitdaging.
0: Ja, is geen
1: optie. Dus
0: dat
1: willen
0: optie.
1: We liever niet.
0: Nee,
1: dat
0: is eigenlijk
1: enorme files ontstaan. We willen gewoon iedereen meteen kunnen ontvangen.
0: Ja, dat is ook. Ja, en natuurlijk, zeker als het dit weer mag zijn, zoals het nu belooft.
1: Ja.
0: Dan komt dat helemaal natuurlijk.
1: Ja, ik heb het zonnetje wel besteld.
0: Okay.
1: En we gaan natuurlijk een prachtige show krijgen ook op het water.
0: Ja.
1: Overdag, 3 dagen lang. Zaterdagavond.
0: S'avonds.
1: Met een heel mooi containerschip van Costco in het midden. Wat ons podiumschip gaat zijn. Uiteindelijk afsluitend met vuurwerk. En het podiumschip vertelt ook nog iets over 60 jaar containers. Want dat is dit jaar.
0: Ja.
1: Dus het verhaal van de container vertellen we ook tijdens de Wereldhavendagen.
0: Ja.
1: En we hebben echt mooie, bijzondere samenwerkingen. Ook met andere culturele instellingen naast de bedrijven.
0: Ja, gewoon even, als je informatie wil hebben, gewoon even zoeken wereldhavendagen.nl.
1: Op onze website, jazeker.
0: Ja, want het is onmogelijk om alles te vertellen.
1: Het is een heel groot programma. Dus kom gezellig kijken en ervaren, zou ik zeggen.
0: Ja, vanaf hoe laat zijn mensen welkom?
1: Vanaf 10:00.
0: Okay.
1: Vrijdag en iedere dag tussen 10 en 6. En op zaterdag nog langer door met de avondshow.
0: Ja,
1: en op de horecapleinen gaan we ook nog langer door.
0: Zal zomaar wel eens kunnen.
1: Ja.
0: Ja, dat zou helemaal kunnen. En het is gratis.
1: En het is gratis toegankelijk, behalve de excursies. Daar moet je voor betalen. Dus daar moet je vooraf even een kaartje boeken op onze website.
0: Precies, lekker reserveren om ze een unieke blik wil hebben in de haven.
1: Ja.
0: En een lekker sfeer wil proeven rondom de haven.
1: Ja.
0: Dat is de idee.
1: Precies.
0: Ja, Sabine, dankjewel dat je er was.
1: Geen dank.
0: Goeie reis terug en een heel mooi evenement.
1: Bedankt.
2: Radio Ridderkerk.

0: Wat een fantastisch weer hebben we weer hier aangetroffen in de tuinen van het Huis ten Donk op de Donkse Ver. Daar zou ik zeggen, kom eens kijken, maar zo simpel is dat nou weer net even niet. Want als je mensen hier toegang wil hebben, dan zul je een kaartje moeten kopen. Maar we zijn hier toch maar weer mooi wel. En we zijn hier met een heleboel mensen. David is hier, Remco die was hier, Hans die is er ook aangeschoven. We hebben onze gasten natuurlijk, Wendy is er ook voor de regie. We hebben Alfons die voor de foto's aan het zorgen is, ja zeker. En we hebben nog iemand rondlopen op het veld. Even denken, wat is er ook weer, David? Aad was het. Ja, Aad, jij loopt op het veld rond. Waar ben je? Aad is nergens op het... ik hoor in elk geval niks daarop binnenkomen. Dan geeft niks, want dan schakelen we over naar onze gast. Ik heb deze gast ontmoet. Toen was het nog een heel klein... bescheiden meisje. Maar het is een klein beetje anders geworden, Melen Ouwens. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, dat bescheiden is... Nee, dat valt er wel mee, hè?
1: Ja, dat valt wel mee.
0: Ja, hè? Ja, dus een hoop geleerd, denk ik, in een korte tijd.
1: Ja, absoluut. Zeker.
0: Ja, hoe is het met je?
1: Het gaat met mij hartstikke goed.
0: Ja, voor
1: en
0: de
1: met jou?
0: Ja, ik mag niet klagen.
1: Nou, kijk.
0: Nee, ik mag niet klagen. Ja, met Melin, dat was de kinderburgemeester.
1: Ik was de eerste kinderburgemeester van de kerk.
0: Ja. Precies, ja. Word je daar nog wel eens aan herinnerd?
1: Ja, eigenlijk wel. Het zijn best mensen die dat wel onthouden. En met mijn ouders vind ik het ook leuk om daar het gewoon over te hebben.
0: Ja?
1: Dus ja, eigenlijk wel. Ja, zeker.
0: Ja. Was een mooie tijd, hè?
1: Absoluut, geweldig.
0: Ja, ik zie de blinkertjes weer aangaan.
1: Ja.
0: Zo simpel. En ja, daarna ben je... Ja, ik vind die aandacht misschien wel leuk. Om aandacht geven aan mensen. Op een gegeven moment aandacht geven aan groepen.
1: Ja,
0: toen dacht je van, kom, laat ik eens een vlogje maken.
1: Ja, ik dacht, kom, ik ga eens een vlogje maken. Want mijn speerpunt was meer respect voor de hulpdiensten.
0: Ja.
1: En ik dacht, ik ga mij daar opnieuw weer voor inzetten.
0: Ja.
1: Dus dat is wat ik doe.
0: Ja, dat is een leuk idee, maar dan?
1: Ja, dan ga je naar een veiligheidsdag waar de hulpdiensten zijn. Dan leg je je verhaal uit en je vraagt, lijkt het je leuk om hier aan mee te werken?
0: Ja,
1: en zo gaat het balletje rollen.
0: En iedereen roept dan keihard ja?
1: Nou, over het algemeen wel.
0: Ja,
1: zeker.
0: Want dat is het leuke. Maar dat zie je ook een beetje af aan de vlogs. Die je kunt zien. Hebben die nog een naam?
1: Ja, de mens achter het uniform.
0: Oké. Ja, en dat is het allerleukste natuurlijk om te maken. Hoe werkt dat dan? Want dan kom je bij een geuniformeerde dienst. Brandweer, politie, ambulance.
1: Ja. Nou, van tevoren maak ik de vragen. Die bespreek ik dan met ze. En dan vervolgens gaan we het gesprek eigenlijk aan.
0: Ja.
1: Dus dan,
0: maar wat kunnen de mensen dan zien?
1: Nou ja,
0: want de vlog is video.
1: Ja, de vlog is video. Ze zien eigenlijk de mensen achter het uniform.
0: Ja.
1: En ze zien mij. Ik stel de vragen.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk wat de mensen kunnen zien.
0: Ja, maar dat is natuurlijk simpeler dan dat het is. Hè? Want je kan met een brandweerman op een hoekje van de straat gaan staan. En dan dingen. Maar het leukste is een beetje actie te hebben, toch?
1: Ja, absoluut. Nee, meestal sta ik bij de brandweerkazerne zelf. Met een mooie brandweerwagen op de achtergrond of ergens anders. Ja, dat eigenlijk.
0: Ja, en dan stap je in. De politie geldt het ook voor, denk ik. Ja, welke heb je allemaal gehad? Welke diensten?
1: Ja, eigenlijk nu de wijkagenten. Dus dat is leuk. En wie weet wat nog meer.
0: Ja. Nou ja, goed. Er zijn nu geuniformeerde diensten.
1: Ja.
0: Meer dan dat je dacht, denk ik.
1: Ja, het zijn er. Het uniform is natuurlijk heel breed. Ook de zorg heeft ook een uniform.
0: Zeker.
1: Het is ontzettend breed, zeker. Ja.
0: Dus binnenkort vanuit een operatiecomplexje hebben we Melin Ouwens met een vlogje.
1: Wie weet.
0: Maar dat is toch hartstikke leuk.
1: Ja, fantastisch. Ik vind het echt super gaaf dat ik dit mag doen.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik hoop dat je daar natuurlijk heel veel kijkers mee trekt. Denk het wel, hè?
1: Ja, vast wel. Komt goed.
0: Komt helemaal goed. Ja. Even terug naar het kinderburgemeesterschap.
1: Ja.
0: Althans, dan daarna.
1: Mm-hmm.
0: Niet echt in een gat gevallen.
1: Sorry, wat zei je?
0: Niet in een gat gevallen?
1: Nee, eigenlijk niet. Ja, ik had natuurlijk mijn ouders. Die begeleiden je er goed doorheen. En er staan ook mensen van de gemeente staan voor je klaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus je wordt gewoon goed begeleid. En het is niet dat je daar staat en je denkt, oh, wat komt er nu op me af? Dat wordt van tevoren wel echt goed met je doorgenomen. Dus je valt niet in een gat.
0: Nee, oké. Okay. Maar ook niet daarna?
1: Nee, ook niet. Nee, dat gaat gewoon heel geleidelijk. Dat gaat best prima.
0: Ja. En privé alles prima?
1: Privé ook zeker alles prima.
0: Oké, dat is natuurlijk hartstikke fijn om te horen. De vlogs.
1: Ja.
0: Waar kunnen de mensen die zien?
1: Op Instagram, op LinkedIn, op Facebook en op TikTok.
0: Ja, doe bescheiden. Doe het gewoon allemaal.
1: Ja, precies.
0: Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En de volgende aflevering is?
1: Ja, ik heb afgelopen woensdag een heel gaaf interview gehad met wijkagent David. Hij zit in Leiden en is ook te zien in de serie Blauw. Ja? En die komen binnenkort online.
0: Ja, oké, dus hartstikke fijn.
1: Ja. Ja.
0: Dankjewel dat je hier was.
1: Ja, bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Nee, dat is geen enkel probleem. Ja. En als je nog eens wat hebt, laat het vooral even weten.
1: Helemaal goed, bedankt.
0: Ja, dankjewel. Ik kijk even naast me, daar staat Aad. We hadden net geprobeerd om contact met jou te krijgen, maar dat lukte niet. Oké, dan gaan we het zo even over hebben. Dan is dat in ieder geval niet iets wat erg mis is gelopen. En op de achtergrond hoor je de modeshow kleding, sieraden, hoeden, gepresenteerd door Erna Wouters. Wie zou het anders kunnen doen dan Erna Wouters? Dat is zo simpel is dat ook alweer. Dat hoor je op de achtergrond en natuurlijk de muziek die gespeeld gaat worden door David.

0: Je luistert naar Prettig Weekend. Op Radio Ridderkerk en Atos Radio.
1: Hartstikke leuk toch als je kan praten dan met Melin Owens. Hè? Ik zei het net ook al in de uitzending. Die zie je dan binnenkomen als een heel klein bescheiden meisje als kinderburgemeester. En als je dan ziet hoe dat dan uitwast, zeg maar. En dan uiteindelijk in de communicatie wil gaan werken om eigen documentaires te gaan maken over grootste plannen gesproken. Nou goed, daar gaan we toch veel meer over horen in elk geval. U had het gehoord, we hebben Aad op pad gestuurd om eens te kijken wat hier is hier nou eigenlijk allemaal te doen. En vanwege al die techniek die hier door die tuinen heen hobbelt, is het bijna onmogelijk om daar een live verbinding mee te gaan maken. Maar Aad zou Aad niet zijn of we daar dan weer een oplossing voor hadden gevonden. U hoort Aad bij de Smit.
2: Nou, is wel lachen hoor, want er staat hier een Smit en die wat ga je nou doen? Gaten slaan?
3: Wij gaan vandaag 40 gaten slaan, ja.
2: Doe even normaal, joh. Waarom 40?
3: Nou, wij hebben strippen afgekorte beugels van te maken. Die zijn klaar. Daar slaan we gaten in. Dan boren we geen gaten in, maar dan slaan we gaten in. Net zoals het vroeger deed. Omdat het heel leuk is om te zien. En ik heb gelijk de beugels die ik hebben wil.
2: Juist. Nou is een smid natuurlijk wel echt een beroep wat tot verbeelding spreekt. We staan heel erg lang. Wat vond je er zelf nou zo leuk aan?
3: Ja, ik vind het gewoon zo leuk dat als je je warm bedrijf je kunt vervormen. Je kunt maken wat je wil, je kunt doen wat je wil. Het is gewoon heel leuk om te doen.
2: Ja, wat maak je hier? Want ik zie een vuur. Wat zie ik hier eigenlijk allemaal voor mooie dingen?
3: Nou, dan moet je... Kijk, daar, ik heb een kleine dingetje meegebracht.
2: Uh-huh.
3: Maar wij maken hekwerk, we maken hang- en sluiswerk voor monumenten. Ja, noem het maar. Ik vind het altijd heel moeilijk om dat op te noemen.
2: Maar dat is dus het echte werk. Maar je staat hier natuurlijk maar gewoon met een klein aanbeeldje en een klein vuurtje.
3: Ja.
2: Is dat alles waar je vandaag wat mee wordt gedaan?
3: Dat is alles, ja. Maar daar kun je veel mee doen.
2: Oh, vertel eens.
3: Nou ja, dit vuur, dat is 1400 graden.
2: Ja.
3: Nou ja, dan kun je kan alle ijzer erin warm maken. En vervormen zoals je het hebben wil.
2: Dus dat is eigenlijk gewoon wat nodig is. En die bak met water is ook nodig.
3: Nou ja, als ik klaar ben. En het redstond ik wat te maken en te buigen. En dan mag je op één plaats mag het niet plat worden. Mm-hmm. Koel je af in het water. En dan kun je verder slaan. Dus je koelt bij de plaatsen waar het ijzer niet meer mag vervormen, die koel je af en dan ga je verder.
2: Juist, ja. Dus dat is wat betere werk. Wat zie ik allemaal voor gereedschap hier aan tangen en zo? Wat heb je mee?
3: Ja, ik heb gewoon een gedeelte mijn gereedschap meegenomen. Ik heb al mijn hamers meegenomen, tangen meegenomen, wat ik vandaag nodig denk te hebben. Ja. En wat als entourage.
2: Maar wat is dan het verschil tussen al die soorten hamers en tangen?
3: Nou, ten eerste het gewicht van de hamers, de tweede heb je.
2: Een hamer bij.
3: Je hebt een vlakke hamer, je hebt een bolkhofhamer, je hebt een... Hoe heet het? Ik heb hamers met beitels eraan, ik heb hamers met punten eraan. Ja. Dat is het grote verschil van de hamers. En als je lichtwerk hebt, pak je nou een klein hamertje. En bij zwaarderwerk pak je een zwaardere. Ja, en ik heb thuis nog een valhamer, dat is een hele zware machine.
2: Oké,
3: okay, dat is voor het zware werk.
2: Die komt op mijn aanhanger mee dan?
3: Nee, die is niet te tillen.
2: Niet te tillen. Daar hebben we hier dat mooie vuur draaien. Ja. Ik zie er een aanjager ronden dat die lekker heet is. Ja. Wat ga je straks maken? Want er moeten ergens gaten ingeslagen worden.
3: Ja, die gaan we
2: eventjes meelopen wat dat gaat worden voor iets bijzonders, vanzelfsprekend.
3: Dit zijn die gaten die we gaan slaan.
2: De gaten, oké. Okay. Is gewoon een stuk ijzer, ja?
3: Een stuk ijzer, daar gaan we die gaten inslaan.
2: Oké, okay. En wat wordt het dan daarna voor iets?
3: Dat worden beugels.
2: Gaan we ophangen?
3: Ja, dat worden beugels om aan buizen te hangen. Die trek je met twee bouten en moeren tegen elkaar aan.
2: En die draai je ook zelf, die bouten en moeren?
3: Nee.
2: Een beetje smid, ik denk van nou ja.
3: Ja, maar dan moet je draaien, dat kun je niet smeden.
2: Nee.
3: Dan moet je draad op draaien. Ja. Nee, die heb ik.
2: Oké.
3: Okay. Nee, die heb ik.
2: Ah, spannend. En dat gaat straks allemaal hier gebeuren. En dat ga je heel de dag doen, dit soort van mooie klussen?
3: Nou, ik was vanochtend begonnen met een...
2: Heel mooi stukje.
3: Ik word vanmorgen begonnen met een vuurslag. Totdat mijn collega kwam. Maar nu gaan we samen. Nu gaan we gaten slaan.
2: Okay.
3: Gaten slaan doen we samen.
2: Ja. Ja. Ja. Ben je er wel klaar voor om te slaan? Want dat wil ik wel even horen natuurlijk hoe dat klinkt. Dan ga ik even hier staan.
3: Ja, jij hebt dat...
2: Ja. Levensgevaarlijk. De grote tang die in het vuur. Dat vuur dat ziet er echt heftig uit.
3: Ja, maar dat vuur is 1400 graden.
2: Ja.
3: Ja.
2: En dat is voldoende om ijzer in te smeden. Want je zou denken, moeten die vlammen dan niet wat blauwiger of zo zijn?
3: Nee, maar anders ga je naar het smeltpunt van staal toe. En dan heb je sterretjes en heb je geen staal meer.
2: Okay.
3: Dus je moet het goed in de gaten houden. Je moet goed de warmte van het staal moet je goed in de gaten houden. Kijk. En als je het te lang hebt verbrand, dan heb je er niks van.
2: Nee, duidelijk. Ja, dan gaan we eens even horen hoe dat klinkt als je ze gaat slaan.
3: Ja.

0: De Hammers House Band. Was dat leuk toevallig dat we die draaien? Nou, zou het toevallig geweest zijn. Want die spelen hier morgen, komen die hier optreden. Dus ja, vandaar.
1: Ja, dat was leuk.
0: Ja, toch?
1: Zeker.
0: Dacht ik.
1: Het is, 40-jarig bestaan vieren ze volgens
0: ja,
1: mij.
0: Ja, kun je nagaan. Ja, als een studentenbeentje.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Maar wel natuurlijk hartstikke leuk om te zien. Hans Marijs, die hoor je een klein beetje op de radio. Hans, goeie dag nogmaals.
1: Goedemorgen.
0: Ja, fijn dat je er nog even bent.
1: Ja.
0: Druk programma vandaag.
1: Ja, want ik moet naar Hendrik in Wambacht vanmiddag voor de zomerparkdag.
0: De zomerparkdag, ja, die is ook nog eens een keer vandaag.
1: Dat is altijd op de laatste zaterdag van augustus.
0: Ja, dan wat is de zomerparkdag?
1: Nou, dan gaan alle verenigingen zich voorstellen. En heel veel muziek van koren en politie is er, de brandweer. Mm-hmm. Sportverenigingen, alles stelt zich voor. Er is een clinic van de badmintonvereniging. Ja, er is genoeg te doen.
0: Ja, want dat is het leuke, denk ik. Alles, het hele spul komt bij elkaar.
1: Alles komt bij elkaar. En er is een kleedjesmarkt. Dus kinderen die kunnen hun oude spullen verkopen.
0: Kunnen ze kwijtraken. Dat is, dat is een beetje het idee. De zomerparkdag. Hoe laat begint het?
1: Nou, het is al begonnen, maar we de Atos-centen van 2 tot 5 uit.
0: Oké, okay. Daarvoor moet jij als een razende rapsperen zometeen na dit gesprekje naar...
1: Eerst naar de studio kant. En dan naar Hendrik Uwelmacht.
0: Ja, goed, dat is te doen, hè?
1: Dat is te doen, ja.
0: Dat is goed te doen. En dan de Atos-centen uit tussen 2 en 5.
1: Ja.
0: Ja, geen sporten vandaag?
1: Nou, er is één wedstrijd, maar ik weet niet of die... tijdens de zomerparkdag is. Het kan ook later zijn.
0: Ja, ja.
1: Heerensdam die oefent.
0: Dus een oefenduelletje. Dus,
1: volgens mij wel, ja.
0: Ja, oké. Dat doet prima niks mis mee. Dus, maar wel mooi, omdat je mooi weer uitgekozen.
1: Gelukkig wel, ja. En er is genoeg regen gevallen de laatste dagen, dus het is nu prachtig weer.
0: Ja, maar voor al die verenigingen die zich moeten presenteren, is het toch veel leuker als het een beetje...
1: zondag is.
0: Ja, toch?
1: Zeker.
0: Ja, sportverenigingen, maar het gaat eigenlijk voor alle verenigingen.
1: Nou, ASWH komt, IFC komt, de twee belangrijkste voetbalverenigingen in Hendrik Uwelmacht. Ik had het over badminton, maar alles komt langs.
0: Ja. Wat leuk is dat. Ja, de zomerparkdag, het klinkt hartstikke goed. Waar is het precies?
1: In het Bakspark en een omgeving. De Kleedjesmarkt is in de omgeving, want alles kan hier in het Bakspark natuurlijk.
0: Dat past niet. Dat past niet.
1: Nee, dat past niet.
0: Dat past niet. Dus, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Het Bakspark in Hendrik Uwelmacht even opzoeken. Dan die kant op. Wat is de handigste manier om daar te komen? Fiets?
1: Met de fiets inderdaad, ja.
0: En dan kun je fiets gewoon netjes parkeren en dan...
1: En dan kun je de park in.
0: En, en dan genieten.
1: En de koren, de Reflex komt, die is ook al eens hier geweest. Mm-hmm. Zingen is ook hier geweest, ja. Die komt optreden. De Belly Button.
0: Band.
1: Dat is ook een band.
0: Ja, zeker. Goeie band.
1: Zingen teens, dus ze hebben verschillende... optredens van klein tot groot.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Mooi en van alles nog. Die gewoon even op het programma kijken, toch?
1: Ja, zomerparkdag.nl kun je alles zien.
0: Dat is makkelijk. Dan weet je ook hoe laat de dingen zijn. Lekker op de fiets.
1: Ja, zeker.
0: Het is mooi weer.
1: Het is prachtig weer.
0: En dan gewoon lekker luisteren naar Atos vanmiddag.
1: Ja.
0: Dan mis je zeker niks.
1: Zeker.
0: Hans, dankjewel dat je dat even wilde komen vertellen.
1: Oké, graag gedaan.
2: Je luistert naar Prettig Weekend. Op Radio Ridderkerk en Atos Radio.

0: Prettig weekend draait vandaag tot 1 uur. En dat doen we dan hier live vanuit de tuinen van het Huis ten Donk. Ik zou zeggen, als je daar nog naartoe wil en kan, doe dat nou vooral eventjes. Want het is hier zo verschrikkelijk mooi om te kunnen zien. David, ja toch? Oh, gezellig, leuk. Oh, wat hartstikke goed. Nou, schuif gezellig aan. Ja, precies, dat komt helemaal goed, hè? Nee, ik zat... Nee, de... Ja, precies. Ja, over... Precies. Oké, het is heel gezellig. Dat vind ik hartstikke fijn. Ja, vind je het leuk?
1: Ik vind het heel leuk.
0: Jij vindt het heel leuk. Nou, hartstikke goed. Fijn. Dank je wel.
2: Wat vond je het leukste? Je vraagt helemaal niks, joh.
1: Naar de bootjes kijken.
0: Naar de bootjes kijken, precies.
2: En waar zijn de dieren gebleven?
0: Ja.
2: Waar zijn de dieren gebleven?
0: Waar zijn de dieren gebleven?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee.
2: Ja, alleen maar hebben we ijzeren dieren gezien.
0: Je hebt ijzeren dieren gezien, maar het is wel een roofvogelshow.
2: Ja.
0: Dat is misschien wel leuk en die staat op de planning om nu zo'n beetje te beginnen.
2: Roofvogels.
0: Dus ik zou even op zoek gaan naar de roofvogels. Heb je echte dieren in dienst? Dus ja, natuurlijk heb ik hier een plattegrondje liggen. Moet je even kijken waar dat allemaal is. Ik zei prettig weekend, draaien we tot 1 uur hier vanuit de tuinen. Straks nog een hele mooie reportage van Aad Hogendijk over de tentweek die vorige week heeft plaatsgevonden. En we praten met Janaida Beun over de aanmelding voor de vrijwilligersprijzen. Want ook die zitten er weer aan te komen. Dat allemaal ondersteund met nog meer informatie en natuurlijk muziek.

0: Op de achtergrond hoor je nog steeds de modeshow van kleding, sieraden en hoeden, wat gepresenteerd is door Erna Wouters. Dat zou nu zo'n beetje afgelopen moeten zijn. We zouden naar de roofvogelshow moeten kunnen gaan kijken, want die zou nu op het teken staan te beginnen. En nog heel veel andere dingen die je kunt gaan bekijken. Onder andere die oude ambacht, hè, waar je Aad net over hoorde. Eén daarvan was de smid, die hebben we gehoord. Maar hoe zat dat nou ook alweer met spinnen?
1: Het geluid wat je hoort, dat is van een spinnenwiel. Ja, volgens mij als er iets een oud ambacht is, dan is het werken met een spinnenwiel, toch?
2: Dat denk ik wel. Mensen hadden natuurlijk altijd al draadjes nodig. En nou ja, die maak je met een spinnenwiel.
1: Hoe werkt dat dan? Want ja, een draadje, iemand verzint, ik moet een draadje hebben. En dan?
2: Je hebt een pluk wol. Dat zijn eigenlijk allemaal hele dunne haartjes. En als je die om elkaar heen draait, dan krijg je een stevige draad. En dat om elkaar heen draaien, dat kan je doen door middel van een spinnenwiel. Kan ook met een handtol, maar wij hebben vandaag spinnenwielen mee.
1: En dat losse plukje wol, dat is al een beetje een soort van draadachtig. Of er zit hier voor een lengte in. Hoe kom je daar dan op? Ja,
2: ik heb dat gekaard.
1: En wat?
2: Gekaard. Dat is een apparaat, dat is eigenlijk een grote soort twee trommels die tegen elkaar indraaien. Die hebben allemaal tandjes. En dan kam je eigenlijk alle vezels in dezelfde richting. En nou ja, dan haal je er een soort gekaarde lap af. En die heb ik dan in reepjes getrokken. En dan ja, heb je een voorbewerking voor het spinnen.
1: Ja, ja, en dat voordat het gekaard wordt, dat is dan eigenlijk gewoon wat van schaap afkomt.
2: Ja, ook niet helemaal. Oh. Daar zitten ook nog wel aardig wat uurtjes in. Eerst ga je kijken welke wol is lang genoeg. Mm-hmm. De pootjes en de buik is heel erg kort. Bij de kont zit vaak vieze wol en stugge wol, dus dat haal je ook weg. Dan hou je eigenlijk het zadel, de rug en de schouders van het schaap over. Dan ga je kijken of er strootjes in zitten, die haal je eruit. Dan ga je het wassen, tenminste dat doen wij. Wij spinnen graag met schone wol. Dan gaat het grootste deel van de lanoline eruit. En dan gaan we kaarden.
1: Oké, okay, nou, dat is een heel lang verhaal. Anders. Ja. En dan op het eind gaat dat mooie apparaat wat je steeds met je voeten moet bedienen aan.
2: Klopt. Ja, dan kan je spinnen. Dan maak je een vrij, nou ja, je ziet het is vrij dun. Maar dit is een onderdeel van het eindproduct. Voor een gebalanceerd draadje ga je minimaal 2 van zulke dunne draadjes nog eens om elkaar heen draaien. En dan heb je een draad waar je bijvoorbeeld mee kan gaan breien of weven of haken.
1: En dat is het dan. Nou, nodig dat natuurlijk uit als je met 2 voeten zo'n ding aandrijft om als een speer zo hard te gaan. Maar hou je dat ook bij dan?
2: Ja, het is een samenspel tussen je handen en je voeten. Als je voeten heel snel gaan, dan moeten je handen ook snel. Maar ja, dat leer je snel genoeg. Als je voeten sneller gaan dan je handen, dan krijg je te veel twist in je draadje. Ja, dan krijg je draadjes met ja, allemaal van die kronkeltjes erin. En dat wil je niet. Dus, maar dat leer je snel genoeg.
1: Ja, nou, ziet er geweldig uit. Als straks dat draadje dus nog een keer er doorheen gegaan is, zoals je net uitlegt, dan hebben we dus een klosje, denk ik. En kunnen we dat hier kopen?
2: Dan heb je een streng, zoals ik er een paar op de kraam heb liggen. Ik heb wel wat bij me voor de verkoop, maar ja, dat is voor ons bijzaak. Maar als er iets naar je zin tussen zit, dan mag je het meenemen.
1: Moet vast gaan lukken. Nou, zijn jullie heel de dag hier om dit te komen bekijken?
2: Ja, wij zijn er tot eind van de middag.
1: Ja, want natuurlijk, als je praat over oude ambacht, ik zei het aan het begin al, dan denk ik inderdaad wel aan onder andere wat jullie hier aan het doen zijn met de spinnenwiel. Het is maar een kleintje dit, hè?
2: Klopt, ja. Maar formaat maakt eigenlijk niet uit.
1: Het gaat om het resultaat.
2: Juist.
1: Dankjewel.
2: Oké. Okay.

muziek van de oude doos gespeeld vanaf een nieuw doosje. Dat was dat Rosetta. Betekent dat we aan het einde gaan komen van het tweede uur van het programma. Prettig weekend. Strakjes na het nieuws van 12 uur zijn we graag bij u terug met in elk geval twee onderwerpen. Namelijk een reportage over de tentweek die Aad gemaakt heeft. De tentweek die vorige week heeft plaatsgevonden. En natuurlijk hebben we een gesprekje met Jonai de Beun over de aanmelding voor de, die je kan doen voor de vrijwilligersprijzen. Voor eind dit jaar, begin volgend jaar. Dat is, nou ja, dat, die vrijwilligersprijs. Je weet wel, de Jaap van de Graafprijs en zo. Hartstikke gezellig is dat om daar altijd bij te zijn bij de receptie van het nieuwe jaar. Maar voorlopig zitten we nog heerlijk in de 23 graden in de zon in de tuinen van het Huis ten Donk. Straks na het nieuws van 12 uur zijn we graag bij u terug voor meer informatie en muziek.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
2: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
1: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
3: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
4: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
3: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
1: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
6: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
7: Bakkerij Vos,
6: Slagerij Vreugdenheel,
7: Bloemist Fleur Fishing,
6: Harmo de Meijer,
8: Kruidvat,
7: Miss Beauty Fashion,
6: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
7: Eetcafé De Parel,
6: Lidl,
8: Libera
7: en Café Bonnes.
6: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
9: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
10: Berghoutkozijnen is het juiste adres voor al uw kunststofkozijnen, deuren, ramen, maar denk ook aan screens, rolluiken en keraliet gevelbekleding. Kom langs voor meer informatie in onze showroom aan de Mandenmakersstraat 1 in Ridderkerk. Bel met 0180 628 546. Of kijk op www.berghoutkozijnen.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Een hele goede middag, beste luisteraars. Fijn dat u weer luistert naar Radio Ridderkerk. Dit is Starlight Souvenirs. En voor deze zondag zijn wij weer aan de beurt. En wie zijn wij? Ik zeg het nog maar even voor de mensen die nu pas inschakelen. Alexander Roos is de technicus voor vandaag. En hij neemt ook muziek mee. Dat horen we straks. Dus blijf luisteren. Hij heeft natuurlijk weer wat bijzonders meegenomen. En mijn naam is Roelie het Jong. Ik heb ook van allerlei leuke dingen meegenomen voor dit uur. En veel nieuwe muziek. Ja, dat is een beetje... De zomervakantie zit er zo'n beetje op. Straks in september komt er nog meer los, denk ik. We beginnen met een dame die we hier niet zo goed kennen. Ze is een folk-rock zangeres en combineert folk, blues en jazz al zegt ze het zelf. De Amerikaanse zangeres Ellie Sand start Starlight Souvenirs voor deze zondag met In Pursuit of a Good Time.

De leuke zangeres Ellie Sand en In Pursuit of a Good Time. Dat is een single die uit is gebracht. Dat is ook de naam, de titel van haar debuutalbum. En die is uitgekomen met een debuutalbum met 7 nummers. Dus thuis hadden wij al de discussie, is het dan wel een album of is het nog een EP? En wat vind jij, Alexander? Is het een EP of is het een album? Nou, het hangt erom. Het hangt erom. Maar goed, ze heeft dus muziek uitgebracht. Daar gaat het eigenlijk om. Hè? En die is eigenlijk best leuk. Ellie Sand. Ga er eens op googlen. We gaan verder met Carolina Giraldo Navarro. Een Colombiaanse... wat een moeilijk woord. Colombiaanse zangeres. En ze noemt zichzelf Carol G. Als tiener begint ze al haar carrière door mee te doen met X-Factor in Colombia. En in 2014 verhuisde ze naar New York. Nou, dat heeft geen windeieren gelegd, want ze heeft een mooi album uitgebracht. En daarop een duet met Bruno Mars. Carol G en Bruno Mars en Still.

Mooie ballad. Karol G en Bruno Mars. Het nummer Still staat op het album van Karol G. Nome Arrepiento de Sentir Tanto. Zoiets. Dus de Spanjaarden die nu luisteren, sorry voor de uitspraak. Maar het is de moeite waard. En het leuke is, Karol G komt naar de Johan Cruijff Arena. Volgend jaar op 10 juli. Nou, ga even kijken of u geïnteresseerd bent. Ik zei al, veel nieuwe muziek. En nieuwe muziek is er ook van Arnoud en Sander. De broers van Tangerine. En zij hebben een nieuw album uitgebracht. Die heet Family Tradition. En het leuke is, ze hebben daar veel samenwerking met andere artiesten. Waaronder met de mannen van Venice. Hier zijn ze met By Your Side.

Ja, dit is het resultaat van de samenwerking van Tangerine en Venice By Your Side. Het staat dus op dat nieuwe album Family Tradition. En daar kunnen wij ook nog duetten horen met de Alessi Brothers. Jawel, die zijn er ook nog steeds en maken nog steeds platen. En het Gospel Gore uit Rotterdam. Oh, ze komen uit studio's, ik kan zeggen, uit Amsterdam. Ze zijn nu bezig met een tournee door Nederland, Arnoud en Sander. En ja, dan is het nu tijd voor het Songfestival.

We gaan voor deze aflevering van Starlight Souvenirs naar het Songfestival van 1988. En dan maken we kennis met Céline Dion. En later pas werd zij echt een grote ster. Maar toen was het nog gewoon een leuk zangeresje die voor Zwitserland meedeed aan het Songfestival. Ne partez pas sans moi. Dat was de nummer 1 van toen. Wat doet Nederland? Wij sturen Gerrit Joling. Die doet het niet heel erg slecht. Maar die wordt 9e met Shangri-La. Wat gaan we aan u laten horen? We gaan de nummer 4 laten horen. En de nummer 4, dat was Luxemburg. Die stuurt de Belgische zangeres Lara Fabian naar het Songfestival. En ze wordt 4e met het volgende nummer. Croire.

Nou, ze willen het nog eventjes rekken, het nummer op het einde. Dit was Lara Fabian. Op haar 8e kreeg ze een piano en zo is het begonnen. En als 18-jarige ging ze naar het Songfestival met dit nummer. Werd een 4e en voor Luxemburg kwam ze uit. En ja, Lara Fabian, die is nog steeds bezig hoor in de muziek. Want het laatste album dat van haar uitkwam, komt uit 2024. Je suis là. Nu, iets anders. Het is een paar uitzendingen geleden dat we muziek lieten horen van de Vintage Explosion. En dat is een project van Will Hitchen en Hitchell en zijn band. Uit Schotland komen ze. En zij zeggen, soul en rock'n'roll, zo'n beetje uit de jaren 50 en 60, is de inspiratie. Het album is afgeleverd, heet Life and Soul. En wij gaan luisteren naar het nummer Anything.

Een beetje dramatisch is het wel, maar een mooi nummer van The Vintage Explosion, Anything. En zoals ik al zei, het staat op hun een album dat net uit is, Life and Soul. Dan gaan we naar de keuze van Alexander voor deze aflevering van Starlight Souvenirs. En het is een instrumentaal wat hij dit keer heeft gekozen van Celtic Passion. Misschien zegt u dat wel wat, maar die hebben heel veel cd's uitgebracht met verschillende thema's. En dit keer gaat het over de Songs of Roy Orbison. Verscheen in 1997. Geproduceerd trouwens door de weduwe van Roy Orbison, Barbara en Bobby Blaisdier. De nummers zijn van Roy Orbison zijn gearrangeerd naar de Keltische instrumentale muziek. En wij gaan luisteren naar het nummer A Love So Beautiful.

Nou, even een beetje rust in het programma. Celtic Passion en A Love So Beautiful. Zoals ik al zei, dat staat op het album The Songs of Roy Orbison. Instrumentaal en geproduceerd door weduwe van Roy Orbison, Barbara. Dit nummer, dat staat op Roy Orbison's album Mystery Girl uit 1988. Het laatste album dat hij heeft uitgebracht. En er is ook natuurlijk een cover van door onze André Hazes senior, Vaag en Stil. Maar dat is niet zo'n grote hit geworden als dat hij zelf graag had gewild. Dan gaan we verder met weer waar ik niks van kan vinden. En zelfs nog heb gevraagd, is dit wel een echte band? Of hebben we te maken met AI? Nou, is mij gezegd, het is een band. Ik heb het over Odd Socks. Nou zijn er meerdere bands die die naam hebben. Maar het schijnt een project te zijn, een studioproject te zijn... van Heath Crady en de Nederlandse Soa de Wijn. En het is uitgebracht op het Nederlandse platenlabel Ja Ja Records. Het is een studioproject, dus het is geen band die als tieners zijn begonnen met al. Maar gewoon in de studio is alles opgenomen. Ze hebben tot nu toe 3 singles uitgebracht. Waarvan dit de laatste is die is uitgebracht. Looking for the Heartland, Odd Socks.

Hot Socks, zo heet de band. Looking for the Heartland is de derde single die dit jaar uit is gebracht. Ik ben best heel benieuwd wat het vervolg zal zijn. Nou, volgende muziek kent u misschien nog wel uit de jaren 80. Piekhaar komt tevoorschijn. En de laagjes kleding die we allemaal hadden. Dit is uit 1982. Bananarama en de Funboy 3. Die hadden hier een hit mee. Ze werkten wel vaker samen. Maar de eerste release die komt uit 1961. En die komt van de Amerikaanse meidengroep de Velvelets. Toen hadden ze allemaal dat soort namen. Vijf meiden hadden veel succes in de jaren 60... Maar in 1964 verlaat Betty Kelly de band en die gaat zingen voor Martha Reeves en de Vandellas. En toen werd het natuurlijk een kwartet. Ze hebben nog een beetje succes, maar ja, het droogt wel een beetje op. En ze zijn nooit zo heel erg wereldberoemd geworden. Maar toch hadden ze een heel grote hit met He Was Really Saying Something, The Velvelets.

In 1982 was het een hit voor Bananarama en de Funboy Tree. Toen vond ik het eigenlijk leuk, maar dit is toch ook een geweldig origineel van de Velvet, zo heten de dames. He Was Really Saying Something uit 1961. Dan gaan we weer naar iets heel anders, naar nieuwe muziek van Roger Taylor. Jawel, de drummer van die geweldige band. Hij gaat een album uitbrengen. Dat duurt nog even. In september komt hij uit. Maar hij heeft alvast de single uitgebracht. Is een liefdeslied voor zijn vrouw Sarina. Maar die ook heeft meegeholpen om de clip te maken. Hele simpele clip. Nou, moet u maar eens een andere keer naar gaan kijken. We gaan eerst luisteren naar die nieuwe single van Roger Taylor. I See You Now.

Hij kan niet alleen maar drummen, hij kan ook nog zingen. Hij kan ook nog gitaar spelen. En hij schrijft nummers. Dit nummer heeft hij zelf geschreven. En alle instrumenten die u hoorde, heeft hij zelf ingespeeld. Dit was een liefdeslied voor zijn, ik geloof, derde vrouw.

laatste single van Dana Winner, De Stilte van de Stad. En we zijn eigenlijk in afwachting van een nieuw album, want het is alweer een paar jaar geleden dat ze album uitbracht. Dus ja, dat zou leuk zijn. Maar misschien komt dat nog, misschien volgend jaar of zo. Voorlopig doen we het hiermee. En dat is ook gewoon een heel mooi nummer. Stilte van de Stad van Dana Winner. We gaan nog even door bij Starlight Souvenirs. En we hebben weer een nieuwe single voor u op de kop getikt. Jawel. Van een meneer die in 1 december 80 wordt. Gilbert O'Sullivan. Zoals ik al eerder zei in voorgaande afleveringen van Starlight Souvenirs. We laten geregeld muziek van de man horen. Blijft hij gewoon doorgaan met muziek maken en ook met optreden. Ook voor hem komt er een nieuw album aan. En we gaan alvast luisteren naar een single daarvan. Gilbert O'Sullivan en Growing.

een voorproefje van zijn nieuwe album dat er aan zit te komen in november pas. En dat album gaat heten On The Record. En wij zijn zeer benieuwd, want dat wordt zijn 21ste studioalbum. En dit was alvast de single ervan, Growing Old Disgracefully. Zoals ik al zei, we hebben nog een paar nummers voor u te gaan voor dit uur Starlight Souvenirs. En we gaan maar gelijk door met Schotse zangeres Brooke Comby. Ze begon met covers online te zetten. En zo is het met meerdere mensen gebeurd. Kreeg zo bekendheid. En nu is ze gewoon lekker bezig in de muziek. Love Was Made of Stone. Brooke Comby.

Het was Made of Stone van Brooke Combi. Het was haar laatste single die ze heeft uitgebracht. Schotse zangeres. Ga eens een keertje opzoeken bij allerlei streamingsdiensten of YouTube. Er staat vast wel muziek van haar. Ja, dan zijn we aangekomen bij het einde van deze aflevering van Starlight Souvenirs. Die wij weer voor u mochten verzorgen. Volgende week zit hier weer Nico Bravenboer. En wij begroeten elkaar weer over 14 dagen. Mocht u het nou nog eens een keer willen horen, dat kan op allerlei manieren. Want u kunt dus gewoon naar de herhaling luisteren op maandagavond. Maar u kunt ook zeggen van ik ga naar www.rtvridderkerk.nl. Naar het programma Gemist. Dan kunt u het ook nog een keer aanklikken. Helemaal lekker beluisteren. Of download nou gewoon de app op uw smartphone. Want dan kunt u ook naar eigen keuze luisteren naar muziek. U kunt live luisteren. U kunt het laatste nieuws bekijken. En u kunt ook nog terugluisteren. Nou, geen excuus meer als u zegt van ik heb geen tijd om te luisteren. Hè? Starlight Souvenirs is er iedere zondagmiddag. Volgende week Nico Bravenboer, dit keer door ons Alexander Roos en Roelie het Jong. En we hebben er nog één voor u, Mama's Gun and Joy. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
2: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
1: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
3: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
1: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: autoschadeherstel Alderliste. Ouderlandse weg 59. Kwaliteit is een keuze. Telefoon 42 44 88.
1: Voor goed reisadvies gaat u naar Reisbureau Dolfijn. Dillenburgplein 48, Slikkerveer. Telefoon 0180-499-555.
2: Bandje Verstandje. De kleine zelfstandige en de particulier koopt zijn banden hier.
3: Bandje Verstandje in Barendrecht aan de Kudo 2. Telefoon 0180-619-411.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 0180-491-130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Jazz and Easy, een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.

dames en heren, een goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk en Atos Radio en Bierradio.nl. Fijn dat u weer luistert. Ja, we gaan vandaag toch uiteraard even een klein beetje terugblikken op het leven van Dolly Parton, die afgelopen week is overleden. Een zangeres die natuurlijk vooral bekend stond om haar country zang. En niet zozeer om de jazz, maar ze heeft toch zeker wel wat easy listening dingetjes. Dus we gaan er toch even aandacht aan besteden. Niet te lang, maar zeker wel leuk en interessant. En net even wat anders dan alle bekende dingen. En we hebben de tweede deel van het programma, hebben we toch een beetje jaren 70 funk, soul, jazz. Beetje oude dingen, maar lekker swingend, lekker ribben. Dan moeten we maar een goed glas bier bij open trekken. Voor vanavond adviseren wij de Gouden Corollus Whisky Infused. Een lekker zwaar bier, 11,7%. Heerlijk voor wat later op de avond. Met inderdaad die lekkere jazz erbij. En laten we maar beginnen met een van de mooiste ballads die Dolly Parton ooit gemaakt heeft. Vooral natuurlijk bekend van andere zangers en zangeressen. Maar Dolly heeft hem ook gezongen. I Will Always Love You.

Dolly Parton, 80 jaar is ze geworden, deze week overleden. Prachtige zangeres. En zij heeft heel wat mensen bewogen om toch aandacht te schenken aan haar overlijden. Zoals bijvoorbeeld John Batiste, die natuurlijk een geweldige zanger is. Een geweldige pianist, zowel klassiek geschoold als heel jazzy en pop. Hij heeft een prachtige tribute gemaakt aan Dolly Parton.

prachtige uitvoering van het nummer door John Batiste. Die van de week op zijn eigen kanaal heeft gezet. En op YouTube en weet ik voor allemaal. Ja, leuk om dat even te zien. En mooi dat hij dat heeft gedaan. Nog even terug naar Dolly Parton. Die zelf zo'n 3000 songs heeft geschreven. Dat is best veel in een mensenleven. Maar ze heeft ook nog wel covers gezongen. En zo vond ik een aardige cover van een van haar latere albums in 2023. Van Purple Rain van Prince.

Een on-Dolly Parton-achtig nummer, maar toch gezongen door Dolly Parton. Een mooie cover van Purple Rain van Prince. Van een rockalbum vol met rocknummers. Overigens haar laatste album in 2023 gemaakt van Dolly Parton, die dus afgelopen week is overleden. We gaan er nog eentje doen van Dolly samen met de zanger Zac Brown en zijn band. De Zac Brown Band, heel origineel. Ja, het is ook een beetje een country zanger, country pop en rock, noem het allemaal maar op. Maar met Dolly heeft hij een keer samen een heel mooie duet opgenomen, een lekkere ballad, Butterfly.

Mooie ballad van Zac Brown en Dolly Parton. Die een tribuut verdiende. Ook al is dit programma Jazz in Easy. Maar we hebben toch denk ik een paar mooie liedjes van haar laten horen. Die zeker passen onder het genre Easy Listening. We gaan nu even wat anders doen. Want we hebben ook nog andere jazz. Wat dacht u van lekkere jaren 70 funk, soul, jazz. Veel instrumentaal, maar ook wel wat zang af en toe ertussendoor. We beginnen eerst maar eens even met een andere butterfly. Namelijk die van trompetist Eddie Henderson. Thank you.

Eddie Henderson met, ja, hoe funky wil je het hebben? Heerlijke funky butterfly met een prachtig trompetje van Eddie natuurlijk. Maar heerlijk ook die funky gitaartjes en noem het allemaal maar op. Lopende baslijntjes, het is allemaal lekker. We gaan een beetje in die stijl blijven hangen. We komen uit bij Ahmet Jamal. Tenminste, dat is zijn naam sinds 1952. Maar in 1930 werd hij geboren als Frederick Russell Jones. Maar ja, in 1952 bekeerde hij zich tot de islam en heeft hij ook zijn naam aangepast. Nou ja, dat zullen we hem dan maar vergeven. Maar in ieder geval maakte hij heerlijke muziek. Het is een innovatieve, invloedrijke jazzpianist geweest. Met heel veel andere grote der aarde gespeeld. En maakte lekkere swingende muziek zoals Superstition.

Ahmed Jamal op de Fender piano met het nummer Superstition, dat u natuurlijk allemaal herkende van Stevie Wonder. Daarover gesproken, Stevie Wonder die schijnt met een nieuw album bezig te zijn. Dat zou ook wel een keer tijd worden, want het is zijn eerste nieuwe album in 22 jaar. Het zou Through the Eyes of Wonder moeten gaan heten en in 2027 uit moeten komen. Nou, dat gaan we allemaal nog even afwachten. Daar gaan we zeker iets van draaien dan tegen die tijd in Jazz and Easy. Maar nu gaan we weer even verder met een beetje funky muziek. En dan gaan we naar Gene Emmons. Dat is een saxofonist die ook al lang in het rijk der jazzhemelen vertoeft. Hij was een zoon van de boogie-woogie-pianist Albert Emmons. En maakte lekkere swingende muziek. Luister maar naar Jungle Strut.

Roy Ayers op de vibrafoon, Wayne Henderson op de trombone. En ja, Wayne Henderson maakte dus deel uit van de Crusaders. En dan met name de eerste versie van die band, want het heeft verschillende samenstellingen gehad. Maar laten we maar eens naar die eerste samenstelling gaan kijken. De Crusaders met Keep That Same Old Feeling.

Lekker, de Crusaders. En dan uit de begintijd van de band. Want zoals ik al zei, ze hebben verschillende samenstellingen gehad. Alles wel rond de pianist Joe Sample. En zeker ook die Wayne Henderson op zijn trombone was er in het begin bij. Lekkere swingende muziek. Dat was het ruim tweede deel van het programma van Jazz and Easy. Swingende funky muziek uit de jaren 70. Hopelijk heeft u ervan genoten. Zo ja, volgende week zeker weer luisteren. We begonnen natuurlijk deze uitzending met een klein eerbetoon aan Dolly Parton. Die afgelopen week is overleden. En ja, en zo blijven we elke week proberen actueel te zijn. Maar vooral ook lekker terug te kijken naar goede oude jazz. Want daar doen we het allemaal voor. We gaan naar het eind van het programma met Experience Unlimited. Met Free Yourself. Ook lekkere funky swingende muziek. We bedanken Bob Nobree voor de techniek. We bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Welterusten voor straks.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken, moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: De bloemenjungle voor bloemen, planten en woonaccessoires. Kom gezellig winkelen of iets eten en drinken in ons bloemenjungle café. De bloemenjungle aan de Oosterparkweg 15 en ook in de Ridderhof.
4: Berkhoutkozijnen is aangesloten bij het VKG-keurmerk. Zo bent u verzekerd van kwaliteit en comfort. Wij monteren uitsluitend met onze eigen monteurs. Geïnteresseerd? Vraag dan een vrijblijvende offerte aan in de showroom of via de website op www.berkhoutkozijnen.nl. Ons telefoonnummer is 0180 628 546.
3: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
5: Het gemak van alle winkels onder één dak. Winkelcentrum De Werf in Bonnes met
6: Bakkerij Vos,
7: Slagerij Vreugdenheel,
8: Bloemist Fleur Fishing,
7: Harmode Meijer,
9: Kruidvat,
10: Miss Beauty Fashion,
7: Sanders Bonnes, Tandprothetische Praktijk Bonnes,
10: Eetcafé De Parel,
7: Lidl,
9: Libera
10: en Café Bonnes.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Politiek,
11: informatie
0: en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: Hi, this is Stephen Vitale. You are listening to the wonderful sounds on your one and only radio, SLOR, with your wonderful host, Tim Van Veen.

0: Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.
1: Ja, letterlijk een warm welkom vanavond, beste luisteraars, hier in deze studio. Want het is aardig warm op dit ogenblik. Jim Ottaway vanavond stellen wij centraal met zijn nieuwe album Treasures of Light. We gaan Down Under en flink Down Under. Geboren in Australië en nu zetelend in Nieuw-Zeeland. Een prachtig mooi album, heel afwisselend. En ik hoop dat u dat mag waarderen. U maakt uw beelden daarbij. Geleide klanken, dank u.

eens luisteren naar de klanken van Jim Ottaway uit Nieuw-Zeeland, Australië eigenlijk, maar wonend in Nieuw-Zeeland. Dat laten wij overlopen zo direct. Tomorrow Never Comes was dit in Fragments of Fate. Dit is Jim Ottaway.

zo luistert u naar het nieuwe album van deze man, Jim Ottaway. En dat heet Treasures of Light. En dit was een track, That Lonely Place. Wel, daar kon ik me iets bij voorstellen. De volgende is A Promised Reality. Jim Ottaway.

zo hebben wij vanavond Jim Ottaway te gast uit Australië officieel, maar nu woont het in Nieuw-Zeeland met zijn album Treasures of Light. Vorige week uitgekomen en nu al te beluisteren in Straks als de Nacht Valt. Verder met de track Dreams and Visions.

Dreaming of Infinity. Ja, zo hebben we nog een kleine 6 minuten te gaan voor het klokje van gehoorzaamheid. We hadden vanavond Jim Ottaway ruimschoots een heel lang in de uitzending Treasures of Light. Het album wat vorige week uitkwam en hier alweer integraal gedraaid bij RTV Ridderkerk. Ja, en straks als de nacht valt dan natuurlijk. Volgende week gaan wij weer nieuwe muziek draaien. En dat zal weer compleet anders zijn, denk ik, want variatie staat hoog in het vaandel. Ik zeg u dan, tot nieuwe sfeervolle gevoelige en elektronische klanken. En straks als de nacht valt.

0: 5.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande, toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïner was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat de man niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. 2 mannen en een vrouw hebben celstraffen tot 6 jaar tegen zich horen eisen voor hun rol bij grootschalige bankhelpdeskfraude. Justitie denkt dat ze meer dan 150 slachtoffers hebben gemaakt. De verdachten deden alsof ze bij een bank werkten en troggelden inloggegevens af van gedupeerden. Zo konden ze hun bankrekeningen leeghalen. Ze zouden een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro hebben buitgemaakt. De zwaarste strafwijs was voor een man uit Almere. Die zou 6 jaar de cel in moeten als het aan het OM ligt. Een vrouw uit het Utrechtse Nichtenvecht zou een celstraf moeten krijgen van 240 dagen. Waarvan 238 voorwaardelijk. En tegen een man uit Amsterdam is een taakstraf geëist van 160 uur. Half oktober doet de rechtbank uitspraak. Premier Jette had het begrotingsakkoord liever eerder bereikt, maar wat nu op tafel ligt biedt voor elk wat wils, denkt Jette. Hij heeft er vertrouwen in dat hij genoeg steun kan vinden bij de oppositie in de Tweede Kamer, zowel bij linkse als bij rechtse partijen.
2: We hebben de afgelopen week heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. We zijn echt van overtuigd dat we kunnen laten zien dat die links-rechts discussie in Nederland eigenlijk niet zo relevant is.
1: Het minderheidskabinet had er vanochtend al uit willen zijn, maar meerdere deadlines moesten worden verschoven. De Raad van State krijgt vanavond nog de plannen om een advies over uit te brengen. Het kabinet wil pas op Prinsjesdag bekendmaken wat er precies in de begroting is afgesproken. Maar vaak lekken de plannen al eerder uit. Het weer. Vanavond nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het vrijwel overal droog. 14 graden is het dan. Morgen hebben we een mooie dag met zon. Wat stapelbewolking, droog en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De autobestuurder die begin dit jaar hardloopster Lisa uit Hoek van Holland aanreed, moet 7 maanden de cel in. Dat is een stuk korter dan de 16 maanden die justitie had geëist. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de man uit Oekraïne roekeloos reed. Lisa was half februari aan het hardlopen in Schravenzande toen ze op een afgesloten weg van achteren werd aangereden. De 23-jarige slachtoffer raakte zwaar gewond. De Oekraïner was doorgereden. De rechtbank neemt hem dat kwalijk, maar houdt er rekening mee dat de man niet te hard reed, niet onder invloed was of met zijn telefoon bezig was. Na zijn celstraf mag de man 2 jaar niet autorijden. 2 mannen en een vrouw hebben celstraffen tot 6 jaar tegen zich horen eisen voor hun rol bij grootschalige bankhelpdeskfraude. Justitie denkt dat ze meer dan 150 slachtoffers hebben gemaakt. De verdachten deden alsof ze bij een bank werkten en troggelden inloggegevens af van gedupeerden. Zo konden ze hun bankrekeningen leeghalen. Ze zouden een totaalbedrag van 1,6 miljoen euro hebben buitgemaakt. De zwaarste strafwijs was voor een man uit Almere. Die zou 6 jaar de cel in moeten als het aan het OM ligt. Een vrouw uit het Utrechtse Nichtenvecht zou een celstraf moeten krijgen van 240 dagen. Waarvan 238 voorwaardelijk. En tegen een man uit Amsterdam is een taakstraf geëist van 160 uur. Half oktober doet de rechtbank uitspraak. Premier Jette had het begrotingsakkoord liever eerder bereikt. Maar wat nu op tafel ligt, biedt voor elk wat wils, denkt Jette. Hij heeft er vertrouwen in dat hij genoeg steun kan vinden bij de oppositie in de Tweede Kamer, zowel bij linkse als bij rechtse partijen.
2: We hebben de afgelopen week heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. We zijn echt van overtuigd dat we kunnen laten zien dat die links-rechts discussie in Nederland eigenlijk niet zo relevant is.
1: Het minderheidskabinet had er vanochtend al uit willen zijn, maar meerdere deadlines moesten worden verschoven. De Raad van State krijgt vanavond nog de plannen om een advies over uit te brengen. Het kabinet wil pas op Prinsjesdag bekendmaken wat er precies in de begroting is afgesproken. Maar vaak lekken de plannen al eerder uit. Het weer. Vanavond nog kans op een bui. In de loop van de nacht wordt het vrijwel overal droog. 14 graden is het dan. Morgen hebben we een mooie dag met zon. Wat stapelbewolking, droog en dan wordt het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn drie studenten